0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 4 uur.
1: Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 5 uur.
1: Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
0: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: laatste deze week. De zomerochtendshow voor de vrijdag. Met Katrina and the Waves en de Red Hot Chili Peppers zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Lara Ozinga. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was dat nog bij een kwart van de ongevallen het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurt het nog wel veel vaker. Er is al bijna 2 miljoen euro opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Het geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen van vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt met een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan ook omhoog naar 23 tot 25 graden.
2: En dan het Radio 10 verkeer. Goed begin van je vrijdag. Op dit moment nog geen enkele vertraging.

0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 5:30 op 6 en op Kijk.

0: vandaag meewandelt met de Nijmeegse Vierdaagse. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, goedemorgen. Wat goed dat je erbij bent op deze vroege vrijdagochtend, de 24e juli. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan-Paul.
0: Ga je ook weer de tour kijken? Is dat iets wat je...
2: Vandaag is natuurlijk wel een hele goede dag.
0: Ja, toch? Dat is misschien wel de bekendste klim uit de tour, namelijk de Alpe d'Huez. De 20e etappe staat vandaag op het programma. Dat is een tocht met heel veel bochten en hoogteverschil. En voor heel veel Nederlanders draait deze etappe niet alleen om de renners, maar ook om bocht 7, de beroemde oranje bocht.
2: Ja, en ik heb even gezocht waarom dat dan de oranje bocht is. Deze bocht, dat is omdat Joop Zoetemelk in 1967 de meeste overwinningen heeft. Niet in één jaar de meeste overwinningen heeft behaald, maar die won een keer op de Alpe d'Huez. Dat we daar toch een stukje Hollands glorie...
0: Nou, dat is het wel inderdaad, ja.
2: Op 50 jaar geleden.
0: En we waren nog niet zo heel lang geleden ook daar, met de Alpe d'Huez natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ik bedoel, heel veel mensen die met de fiets en ook wandelend die berg op gingen. Het was heel bijzonder om daarbij te zijn. We stonden met de studio bovenop die berg.
2: Ja.
0: En ik weet inderdaad ook dat ook die bocht wel... dat was ook een Nederlandse aangelegenheid. Er was er vooral veel oranje te vinden daar. Dat is leuk, gezelligheid daar. Honderden fans gaan zich daar verzamelen. En ja, deze fans die hebben al heel vroeg een plekje moeten bemachtigen om helemaal in de sfeer te komen.
3: Wij waren de eerste Nederlanders in bocht 7 dit jaar. Ja, dus mooi om mee te maken.
4: Het is me verteld dat het echt giga druk wordt.
5: Mooi weer, zonnetje, feesten, biertje erbij.
0: Nou, klinkt goed, daar wil je bij zijn.
2: Zolang ze maar niet mee gaan rennen met die renners.
0: Oh ja, dat is... Ja.
2: Dat is toch echt wel heel erg.
0: Ik vind het blijft knap en je krijgt een beetje claustrofobisch gevoel als je die renners door die mensenmassa heen... de laatste meter gewoon, springen ze weg.
2: Ja, maar het moet toch gewoon niet zo zijn.
0: Nee, dat is heel gevaarlijk.
2: Dat is gewoon gevaarlijk.
0: Gevaarlijk, ja. Maar er is toch wel een bewuste keuze. Dat ze niet, het is ook niet, te doen. Om overal hekken neer te zetten natuurlijk. Maar ja, je verwacht bijna dat het nodig is.
2: Ja, maar je kan ook een beetje gezond verstand verwachten van de mensen die daar langs...
0: Ja, vind ik ook.
2: De lijn
0: dus
2: gaan staan.
0: Doe even normaal.
2: Hey, na 20 jaar krijgen de eurobiljetten een nieuw uiterlijk.
0: Oh ja.
2: Moet ik ook even aan wennen, denk ik, hoor, straks. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen onthuld. En vanaf vandaag kan er gestemd worden. En dan kan je kiezen bijvoorbeeld voor Beethoven of Marie Curie... of voor ijsvogels of ooievaars of Europese rivieren.
0: Ja, maar dat is het. Het zijn bekende Europeanen.
2: Mm-hmm.
0: En dan landschappen en vogels.
2: Ja.
0: Dat is, zeg maar, daar kun je uit kiezen.
2: Ja, ik denk dat minder mensen zich storen aan landschappen en vogels of zo, toch? Ik denk dat daar minder discussie over gaat zijn.
0: Ja, dat is altijd wel vrij neutraal.
2: Ja. Maar goed, dus even kijken. Ze krijgen ook extra beveiliging, zodat ze moeilijker zijn om na te maken. Maar je kan dus vanaf nu gaan stemmen. Ik zou even googelen, denk ik, want ik weet niet precies waar. Maar ergens bij de Europese Centrale Bank. En dan kan je zeggen, deze vind ik mooi.
0: Ja, dan ben ik benieuwd of je stem dan iets uitmaakt.
2: Nou, en gaan de kleuren veranderen? Dat lijkt me dan vooral ingewikkeld.
0: Dat vraag ik me ook af. Ik denk het niet. Ik denk dat het echt wel om het ontwerp gaat. Het wordt heel verwarrend als ze dan een ander tientje...
2: Overschat de Europese Unie niet.
0: Is ook weer waar. Ja.
1: Vandaag.
0: 24 juli.
1: In de top 4000 Hall of Fame.
0: En ook op deze vrijdagochtend betreden we de Hall of Fame. En daar vinden we heel veel artiesten die toch wel een indruk achterlaten in die top 4000. Ik ga er eentje omschrijven en aan jou om te achterhalen wie het is. Laat me even weten via de app van Radio 10. En maak kans op de dopper drinkfles van Radio 10. Nou ja, ik zei het al, het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Dus ja, we zochten eigenlijk in die Hall of Fame van de top 4000 naar artiesten die een geschikt wandelliedje hebben gemaakt.
2: En dan hebben we Walking on Sunshine al gedraaid.
0: Ja,
2: dus die is het niet.
0: Die is het in ieder geval niet, inderdaad.
2: Niet Katrina Noir.
0: Maar er zijn opvallend veel liedjes die daar wel in staan, die iets te maken hebben met wandelen. Of sowieso wel goed zijn voor de energie die je nodig hebt tijdens wandelen. Ik heb er eentje gevonden. En het is een samenwerking eigenlijk. Het zijn twee groepen die je voor die tijd nooit bij elkaar zou hebben gezet. Een hip-hop groep en een hard rock band bij elkaar. En dat was voor die tijd uniek. Nog nooit gedaan. Twee compleet verschillende stijlen. En samen hebben ze echt voor een enorme hit gescoord.
2: Ja, en het was nogal een hard rock band. Hè? Ik had hem graag een keer live willen zien optreden. Deze zanger, lang haar, grote mond. En hij had altijd zo'n lange sjaal aan zijn microfoon.
0: Ja.
2: Dat is een standaard.
0: Dat deed hij altijd, ja.
2: Had heel veel flair. Heeft heel veel flair. Hij leeft gewoon nog, laten we wel zeggen.
0: Precies, ja. En hij en zijn band en dan die gasten van die hip-hop groep samen. Het zorgde voor een enorme hit. Ja, over welke artiesten hebben we het? En de titel mag je eventueel ook nog doorgeven als je het weet. Gebruik de app van Radio 10. Maak kans op de dopper drinkfles. Dus laat het weten via de app. Zometeen Nick Kamen in de zomerochtendshow van Radio 10. Each Time You Break My Heart. En hier zijn de Peppers. Californication.

0: Nick Kamen bij Radio 10.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Dag Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, loop je even mee de Hall of Fame van de Top 4000 binnen? Ik heb de deur net voor je open gehouden, dus je wandelt nu met ons zo naar binnen. En het is een indrukwekkende hal, is het? Ja.
2: Ja, ik reageerde vrij laat, maar ik denk, die belt niet, maar toch wel.
3: Hey. Nooit te laat.
0: Zo is het, want ik omschreef eigenlijk twee artiesten. Twee groepen die samen een hele mooie grote hit hebben gescoord die in de Top 4000 staat. Willen we het dadelijk even over hebben, Paul. Maar eerst, wat brengt de dag vandaag voor jou?
2: Vroeg beginnen vanmorgen. Even los in Schravendeel, op een vrouwenagentuur.
3: Ja.
2: En dan gaan we er even weer laden in rijden. En dan gaan we als goed is richting vakantie vandaag.
3: Oeh, dat is lekker. En waar gaat de vakantie heen?
2: Nou, dat zei ik net ook al. Meestal naar Tunesië.
3: Ja.
0: Tunesië, ja. Dat ligt naast Hintengarden.
3: Weet je, maar dan weet je ook precies wat je kan verwachten. Dat is ook lekker.
2: Ja, gewoon lekker dingetjes doen en dagjes weg met de kids. En,
3: geen enge beestjes, geen buikloop. Weet je, dat is ook gewoon goed om te weten.
2: Ja.
3: En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag vanmorgen een gezin op weg naar vakantie. Weet je, zo om 4:15 op de snelweg. Oh, en dat kind was nu al tv aan het kijken achter in de auto. En toen dacht ik, dat wordt een hele lange rit.
2: Dat wordt heel lang, ja.
0: Dus nu dat je met het eerste uur al door je schermtijd heen bent.
3: Ja, dat is
0: hoe ouders weten wat je doet.
3: Dus Tunesië klinkt heerlijk.
0: Klinkt goed. Ja. Hey Paul, we omschreven net twee groepen die een grote hit hebben gescoord. Jij weet er nogal wat van, begreep ik.
2: Nou ja, ik weet ervan. Dat liedje en die videoclip, die zit gewoon in mijn geheugen gegrift.
0: Ja,
2: ik zie het nog steeds vol, hè?
0: Die videoclip. Fantastisch. Ja, omschrijf die eens. Ja. Wat zie je daarin?
2: Ja, met die grote schoenen, hè, van Run DMC.
0: Ja?
2: Dus en Aerosmith natuurlijk. En, gewoon een lekker nummer.
0: En dat is toch dat ze in twee ruimtes bezig zijn. Op een gegeven moment breken ze de muur door, hè?
3: Ja.
0: Dat gebeurt
3: ook.
0: Dan
3: komen ze samen.
0: Ja, mooi. Hè? Dat in beeld mooi samengebracht. En ook in het liedje. Twee stijlen die je compleet niet verwacht. Maar het levert er gewoon wat op.
3: Het werd daardoor ook de eerste nummer 4 hit in de hitlijst in Amerika van een hiphopplaat.
2: Ja, klopt.
3: Dat was echt een hele belangrijke crossover.
2: Ja, die heeft best wel hoog gestaan en ook best wel lang.
0: Ja, en wij dachten van, naar aanleiding van de finale dag van de Nijmeegse Vierdaagse, een wandelliedje. Dus wat is de titel ook alweer?
2: Walk This Way.
0: Ja,
3: lekker.
0: Goed bezig, Paul. Hey, de Dopper Drinkfest die gaan wij toesturen naar jou.
2: Kijk maar op.
0: En dan wens ik jou alvast een hele fijne vakantie daar in Tunesië.
2: Ja, dankjewel.

0: Ah, lekker dit hoor, die gitaren van Aerosmith. En de hip-hop beat van Run DMC.
1: Ah.
0: Ja, Walk This Way. Hopelijk wat extra energie voor de wandelaars vandaag.
1: Die zijn er onderweg.
0: Ja, misschien zitten er wel wat mensen die in hun oortje Radio 10 aan hebben. En nou, dat gaat er net even wat sneller.
1: Laat wandelen. Even weten als je aan het wandelen bent. Vinden we leuk en dan krijg je support van ons.
0: Sowieso gaan we het dadelijk nog even hebben over de Nijmeegse Vierdaagse, inderdaad. Maar ook het nieuws met Laura zometeen. Wat zit erin?
2: Voor 9000 euro aan pakketten vergeten. Hoe dan? Dat hoor je zo.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Wat ga jij morgen doen?
12: Chillen in de achtbaan?
11: Aapjes kijken in de dierentuin?
12: Of lekker ontspannen in de sauna?
11: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand.

0: omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Goedemorgen, het is Radio 10. Ja, de Meilandjes gaan voor hun nieuwe televisieprogramma werken op een boerderij. Maar heeft Martien daar een beetje zin in? Dat hoor je dadelijk. Eerst het Radio 10 weerbericht. De dag begint bewolkt bij een gaatje of 20. Later meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat omhoog naar 23 tot 25 graden.
8: Geen enkele vertraging, dus het Radio 10 verkeer gaat nog even voorbij op dit moment. En we gaan door naar het nieuws met Laura Oostenga.
7: Inderdaad, ja. Inderdaad. Laura, de hoofdpunten uit het nieuws. Vertel.
8: Ja, jonge motorrijders zijn vaker betrokken bij een dodelijk ongeluk. Vorig jaar waren ze betrokken bij 1 op de 3 ongevallen. Het jaar ervoor bij 1 op de 4, blijkt uit cijfers van het ANP. Spanje heeft voor de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Er zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En als de noodtoestand geldt, dan kan het leger mee blussen. En een pakketbezorger heeft wel een hele dure vergissing gemaakt. Hij vergat voor zo'n 9.000 euro aan pakketten af te leveren. En reed er gewoon mee naar huis. Pas dagen later werden de dozen teruggevonden. In zijn vrachtwagen dus. Ja, volgens de chauffeur was hij oververmoeid. Was hij de zendingen gewoon simpelweg vergeten. Ja, de rechter die vindt zijn ontslag terecht, maar hij krijgt wel een transitievergoeding van zo'n 950 euro. Maar gaat er niets op vooruit, want de proceskosten die waren zo'n 1000 euro.
7: Ja.
9: Ik geloof wel dat zo'n man oververmoeid is, toch?
7: Ja, en dat je het vergeet. 9000 pakketjes.
9: Nee, 9000 euro aan pakketten. Oh, nee, als er één pakketje van 5000 euro bij zit, ben je er al heel snel.
7: Ben je er al. Ja, want hoeveel, dat staat er dan net niet precies bij. Nee. Maar het zou wel heel veel pakketjes kunnen zijn.
8: Ja, het klinkt. Ja. Nou ja, er staat wel een foto bij. Ik weet natuurlijk niet of dat een stokfoto is. Maar als ik de foto moet geloven, zijn het echt best wel wat pakketten.
9: Bussie vol.
8: Ja, en hij was ook niet heel erg aardig. Hij stond ook wel bekend dat hij onfatsoenlijk was tegen mensen. Dus dat was ook wel een lijstje. Maar ik vraag me af, wat zou er met die pakketten zijn gebeurd? Zijn die daarna nog gewoon teruggestuurd?
7: Ja, het zal maar je eigen pakketje zijn. Maar zijn jullie trouwens een beetje van de pakketjes? Veel bestellen en bezorgen? Ik kijk Laura even aan.
8: Laura kijkt heel schuldbewust.
7: Precies. Heel schuldbewust.
8: Het leek een beetje alsof je wou zeggen, ja, Laura, jij bent echt zo'n pakketbesteller. Jij bent te lui om de deur uit te komen.
7: Ja, dat denk ik wel. Is dat zo?
8: Nee.
7: Oh, normaal niet?
8: Nee, helemaal niet. Oh. Ik bestel eigenlijk bijna nooit wat.
7: Oh, je gaat gewoon naar de winkel, ouderwets.
8: Je bent ook zo verbaasd. Het is bijna gewoon pijnlijk.
7: Ik vul dat gewoon in. En Kim, met jou, hoe die...
9: Ik bestel nooit kleding online, bijvoorbeeld. Nee, ik ben liever gewoon ongelukkig in dat slechte licht in een paskamertje. Maar nee, het valt best wel mee. Ik bestel ook niet zo heel veel. Ik had toevallig, hadden wij laatst een pakketbezorger aan de deur. En dat was voor de buren. Dus ik zeg nog, ik kan eventueel, want ik wist dat er iets zou komen. Ik zeg, ik kan wel even tekenen en te aannemen. Zij zei, ja, kunnen we dan even naar binnen? Ik zeg, nee. Waarom?
7: Naar binnen?
9: Naar binnen.
7: Bij jou naar binnen.
9: Hij zei, ja, dat is wat discreter. Ik zeg, dat lijkt me, ik hoef toch alleen te tekenen? Nee, er moet betaald worden. Ik zeg, weet je wat, kom lekker terug als ze er wel zijn. Vertrouw het voor geen meter.
7: Oh, je wordt wel achtwanend op die manier. Hè?
9: Ja, echt.
7: Ja, je moet wel een beetje uitkijken. Dat is
8: altijd
7: waar.
8: Uitkijken.
7: Altijd uitkijken. Ja. Jan-Paul en Kim met de zomerochtendshow van 10. Joan Osborne, die hoor je zo meteen. En hier is Supertramp. And it's raining again.

0: Joan Osborne bij Radio 10 in de zomerochtendshow One of Us. 7:10 ruim geweest alweer. En zoals gebruikelijk zo komt deze vroege vrijdagochtend. Praten we even bij, wat hebben we allemaal gemist op televisie, Kim?
1: Nou ja, het sowieso in het nieuws was dat gisteren, is dat er een noodverordening is ingegaan in Rotterdam. He, er is daar een stad waar heel veel, een wijk waar heel veel overlast is. Dus daar mag niemand meer op straat s'avonds als je er niks te zoeken hebt. En bij de Oranje Zomer zijn de meningen verdeeld over burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Ze zou aan de ene kant te lief zijn en daadkracht missen. En Ben van den Burg is in discussie met Victor Vlam, waarna Raymond Mens een conclusie trekt waar iedereen het mee eens is.
2: Nee, je kan toch ook met de verbinding en proberen dat je met elkaar dat je het goed doet.
3: Dat, ja, dat is niet onzin.
2: Nee, dat is niet onzin.
3: Dat is wel onzin. Dat mensen willen daadkracht. Jij wil een feminine leider.
2: Je kan ook daadkracht zijn en een goed mens zijn en een goed hart hebben.
3: Dat mensen allemaal lief zijn en dat ze vervolgens geen harde maatregelen durven te nemen, omdat ze alleen maar aan het twijfelen zijn. Ik wil verdorie gewoon een sterke man hebben of een sterke vrouw.
4: Maar in ieder geval, het enige wat zij bedoelt is dat als er, ik noem maar heel gek voor, dat er iemand met een polootje aan tafel zit en je zegt, wat een leuke polo.
3: Ja,
4: dat kan ook. In plaats van, je ziet er niet uit.
2: Ja, ja, en dat is wat jij
3: is dit persoonlijk advies?
0: Pittige discussie daar aan tafel.
1: Pittige discussie. De conclusie is dat je een hele leuke polo aan hebt, Jan-Paul.
0: Ja.
1: De komende tijd geen wijnen voor de familie Meiland, maar melken. Ja. Voor hun nieuwe tv-programma Boerderij Meiland gaan ze namelijk werken op het platteland. En bij RTL Boulevard vertelt Martien dat hij er weinig zin in heeft.
5: Goh. Nou ja, ik bedoel, ik ging niet juichen. Nee, ik ging niet juichen. Maar ja, die vrouw naast mij, die wilde dat zo graag. En Maxime ook.
6: Wij doen buiten, dus dat wil zeggen de stal en de weilanden. En jullie doen binnen.
5: Ja, en weet je wat jij eens een keer moet doen? Die banaan uit je oren halen. Heb jij net gehoord van die vorige eigenaar? Dat was hun werk allemaal.
1: Daar is het geld voor, Martien. Zet hem op. En de vrolijke boy Nando die reist in Bed & Breakfast Vol Liefde naar Aruba voor Eline. En ze hebben het over de tatoeages die ze allebei hebben. Maar dan onthult boy dat hij ook piercings heeft op een hele bijzondere plek.
7: Ja, ik hou van tatoeages.
6: Ja.
7: Op je rug heb je ook aardige...
6: Ja, dat is helemaal van mijn schouders tot onderaan mijn bil.
7: Zover?
6: Ja.
7: Ik heb ook ooit op mijn rug. Maar ik heb hier mijn been dan nog. Hier mijn been. En dan hier. En piercings. Ja, hier ook. En mijn Prins Albert.
6: Ik wil het niet horen.
7: Een dubbele.
1: Een Prins Albert, die heb ik ook lang niet gehoord, zeg.
0: De term, zeg maar. Of
1: ja,
0: gezien,
1: nou ja, nee, überhaupt nooit gezien.
0: Nee, moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Maar het is wel goed dat hij dat toch eventjes zegt, redelijk aan het begin. Dat wil je misschien wel even weten, toch, of niet?
1: Ja.
0: Als jij nou een date hebt met iemand, is dat van die details die je zou willen weten?
1: Ja, ik, oh jezus, ik word hier heel ongemakkelijk van.
0: Oh, ik heb nog niet leven.
1: Nee, ik weet niet wat het is. Kan dat gewoon makkelijk uit? Ik,
0: omdat je het niet er wil hebben zitten, bedoel je?
1: Nou, ja, ik...
0: Zo,
1: doe je dat
0: optioneel wil je...
1: Doe je een Prins Albert uit? Waarschijnlijk niet. Nee.
0: Is het algemeen duidelijk wat een Prins Albert is, denk je? Moeten we dan nog...
1: Hoop het. Ja. Nee, Prins Albert is een piercing bij mannen op puntje.
0: Ja, ja. Oké. Okay, dat voor de duidelijkheid. Dat heb je heel netjes gezegd, inderdaad.
1: Doe je dat uit? Maar, ik heb geen idee.
0: Ik heb ook geen idee. Ik heb er geen. Maar,
1: ik ook niet.
0: Ja,
1: ik heb geen piemeltje.
0: Dat scheelt. Dat scheelt weer.

0: Diana Ross en de Supremes en You Keep Me Hanging On. Deze vrijdagochtend de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En het is leuk, er komen ook veel appjes binnen van mensen die op dit moment ook aan het wandelen zijn. En dan Radio 10 in de oortjes
1: staan. Ja, goed is dat. Ja. Ronnie bijvoorbeeld, die is de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen. Voor de 7e keer ongetraind.
0: Zo, nou ja, 7 keer al hebben gelopen vind ik ook wel een aardige training. Maar ja, dat doet hij goed.
1: Voor de duidelijkheid, als je er wel maanden voor getraind hebt, vind ik het net zo knap als je hem uitloopt.
0: Maar ja, laat vooral even wat van je horen via de app van Radio 10 als je aan het wandelen bent op dit moment. Hoor je nu Keen en Summer Only We Know bij 10. I want

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Genie.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijk.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moe you can't resist.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Zomerochtendshow van 10 met de grootste zomerhits aller tijden. Pat Benatar, Ed Sheeran, Barry White, ze staan allemaal voor je klaar. Maar eerst het nieuws van 7 uur en ze staat er ook klaar voor. Laura Ozinga, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je bijvoorbeeld wordt betrapt terwijl je achter het stuur zit te appen, krijg je behalve een boete ook één strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. En wie 6 van die punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden en aangepakt. Jonge motorrijders waren vorig jaar opnieuw vaker betrokken bij zware ongelukken. Bij een motorongeluk waarbij een dode viel, had een jongere er in 1 op de 3 gevallen iets mee te maken. Dat was een jaar eerder nog 1 op de 4. Het ministerie zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn daar al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. En dan het weer. De dag begint bewolkt, maar later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 23 tot 25 graden.
5: En dan het Radio 10 verkeer. Het was even zoeken, maar ik heb ze gevonden. Er staan 2 vertragingen op dit moment. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 6 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 8 minuten.

0: extra fluitje op het eind. Pat Benatar.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, Love is a Battlefield hoorde je op deze vrijdagochtend. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ze verkochten meer dan 60 miljoen platen. Ze zorgden voor de solo-carrière van Beyoncé. En als je deze hit hoort, dan weet je waarschijnlijk wel over wie ik het heb. En Kim wordt hier heel blij van. Ja, je bent sowieso van die generatie. Van Destiny's Child, hè?
2: Destiny's Child. Ik was net zo oud als die meiden. Ik ben net zo oud als die meiden. Ik heb zelfs nog, toen ik net stage ging lopen, zeg maar, bij een van de zenders hier. Toen mocht ik mee naar een showcase van Destiny's Child. Ik sta nog met ze op de foto.
0: Oh, echt?
2: Ja!
0: Oh, ja, ja.
2: En toen zei Kelly, I love your top.
0: Your top?
2: Ja, ik had een truitje wat ik aan had.
0: Oh, ja.
2: Had een leuk, met een slangenprintje, paars. Ja, echt. Ik word weer dat meisje.
0: Je genunderd. Ja. Ik zie jou blij worden. Ja, met die gedachte. Ja, en dan word je ook wel blij van het nieuws. Dat het erop blijkt dat na bijna 20 jaar nieuwe muziek van deze dames aan gaat komen.
2: Niet waar.
0: Ja.
2: Komen ze weer terug.
0: Volgens de oud-manager komt er binnen een maand nieuwe en nog nooit eerder uitgebrachte remixen van de meiden of Destiny's Child uit.
2: Oké, dus niet weer samen, maar er wordt dus muziek die we nooit eerder gehoord hebben uitgebracht.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk wel weer tot weer wat leiden. Hè? Afhankelijk van hoe het wordt ontvangen. Zo gaat dat vaker.
2: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
2: Ja, en een van de grootste angsten van de Nederlanders op vakantie is...
0: Nou?
2: Verbranden, zou je denken, maar opgelicht worden.
0: Ja. Sorry, opgelicht worden?
2: Opgelicht worden.
0: Oh, ja.
2: Ja, maar volgens een artikel van het AD is deze angst ook niet geheel onterecht. Want ieder jaar trappen toeristen gewoon weer in van die hele slimme trucs. Van nep vriendschapsbandjes, valse taxis, zakkenrollers, weet je, die je afleiden.
0: Ja.
2: En, en toch zijn er een aantal dingen waar je wel op kan letten om extra voorbereid te zijn. Dus zometeen hoor je misdaadverslaggever Alberto Stegeman bij ons om tips te geven waar je op moet letten. Ben jij wel eens opgelicht?
0: Ik ben wel eens een keer... We hadden een keer een taxi hadden wij besteld met wat vrienden. We waren een weekendje weg. En toen op een gegeven moment kwamen we bij die afgesproken plaats.
2: Ja.
0: En we zagen daar een taxichauffeur staan.
2: Ja.
0: En wij een beetje vragend kijken. En hij zo... Oh, ja, kom maar binnen. We waren in Tanger in Marokko. En wij stappen in en we denken van... Nou, prima, hartstikke mooi, goed geregeld. Hij is op tijd. En echt gewoon halverwege komen we erachter dat het helemaal niet onze taxi is. Hij had ook geen idee waar hij ons heen moest brengen.
2: Oh,
0: en we zijn gewoon ergens ingestapt. Dus hij was gewoon enthousiast. En wij ook. We dachten van, nou, we hebben elkaar gevonden. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En we moesten gewoon aftikken.
2: Nee, maar ik geloof inderdaad, als je nu nog het balletje speelt... en je denkt dat je oprecht kan raden waar het balletje zit... dan overschat je jezelf een beetje.
0: Inderdaad, dat is ook zoiets, ja. Nou, tips hoor je dadelijk.
1: De Vakantielandquiz.
0: En ja, jouw kans op het vakantieprijzenpakket van Radio 10. Met jouw vakantiebestemming kan dat mooie prijs opleveren. Of het nu Gersonisos, Maastricht of New York is. Laat het even weten. Jouw vakantiebestemming dit jaar. In een berichtje via de app van Radio 10. Waar ga je heen of waar ben je al heen geweest? Of waar ben je op dit moment?
2: Ja, dan gaan we namelijk in de vakantielandquiz jouw kennis over je bestemming testen.
0: Ja, inderdaad.
2: Het is niet heel moeilijk, maak je geen zorgen.
0: Nee, we hebben het redelijk makkelijk gemaakt.
2: Het is best te doen.
0: En als je weet waar je heen gaat, dat is vaak al genoeg.
2: Welk land staat er vandaag op de planning?
0: Nou, dat horen we dadelijk.
2: Oké.
0: Waar het over gaat, ja.
2: Spannend.
0: Maar je kunt hem gewoon meedoen en je aanmelden via de app van Radio 10. Jouw vakantiebestemming even doorappen. Hier is Ed Sheeran, Azizan bij 10.

0: het is die stem van Barry White. Never, never gonna give you up.
1: De vakantieland quiz.
0: Dag Ella, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ella Broek uit Vlaardingen.
2: Dat klopt, ja.
0: Maar jij bent op dit moment niet in Vlaardingen. Als ik het goed
2: zeker
0: heb, toch?
2: Zeker niet, we zijn in Burgaamsteden.
3: Ach, wat leuk.
0: Ja, in Zeeland.
2: Ja, in Zeeland, op de mooiste camping van Zeeland.
0: Oh, oké. Okay.
3: Doe
0: en,
3: maar.
0: En waar ben je precies? Omschrijf eens even, wat zie je om je heen? Of waar ben je?
2: Ja, het is, wij zitten onderaan de duinen. Dus ik ben vanmorgen wakker geworden en ik keek in een paar hettenogen.
3: Oh ja, dat is wel heel leuk.
0: Ja, gelukkig zat je niet in de auto.
3: Voel je toch sneeuwwitje.
0: Ja.
2: Ja.
0: En, maar voor de duidelijkheid, je zit in een chaletje op die camping.
2: Wij zitten in een chalet.
0: En is het jullie eigen chalet?
2: Het is ons eigen chalet.
0: Oh, ja,
2: daar
0: zijn we
2: ontzettend blij mee. Ja.
3: Ik was vorig jaar in Burgaamsteden. Het is een klein dorpje. Maar ik weet nog wel dat we wilden wat eten. En dan had je een visrestaurant. Dat was vol. En daarnaast zat een soort bistro. En heb ik hele lekkere snitsel gegeten.
2: Oké.
0: Nou, moet je even de naam uitwisselen.
3: Tipje onze zijde.
0: Ja. Hey, en als je dan een eigen chaletje hebt, hè, dan kun je er natuurlijk heen wanneer je wil. Gedurende het hele jaar, toch?
2: Ja, 7 maanden.
0: Oh, jij gaat 7 maanden in het jaar, ben je daar?
2: Nou ja, wij zijn met vervroeg pensioen gegaan.
3: Ja.
2: En we kunnen sinds dit jaar 7 maanden hier zijn. Dus dat is natuurlijk heerlijk.
3: Maar noem je dan nog vakantie?
0: Ja, dat is gewoon je huis bijna.
2: Wij hebben altijd vakantie.
0: Ja, dat is ook zo. Maar je hebt wel vakantiegevoel als je er bent. Dat kan me wel voorstellen.
3: Nou, ja, hartstikke
2: hier
3: mooi.
2: Is alles wat wij te wensen hebben. Dat is echt de rust, natuur, gezelligheid van van Burgaamsteden. De prachtigste stranden.
0: Nou,
3: ja, en Ella, dat betekent dat de vakantielandquiz gaat over Nederland. Het gaat over Nederland, dus we gaan je 4 vragen stellen. Over Nederland. De vraag is natuurlijk hoe goed jij je bestemming kent, of je thuisland in dit geval. En vanaf 2 vragen goed gaan we prijzen uitdelen.
2: Ja, okay.
0: Het vakantieprijzenpakket van Radio 10 zit goed gevuld, dus hopelijk kunnen we jou daar blij mee maken. Laten we snel beginnen.
2: Ja.
3: Oké, welke typische Nederlandse vis wordt hier voor het eerst gegeten door een toerist?
4: Luister. Tastes like sushi. It's really good. A bit slimy, but tasty. The insides are all taken out, so it's safe to eat it like this. Very delicious, especially with the onions. I'm giving us an 8.8 out of 10.
3: Een toerist die hem 8 geeft.
0: Uit 10, ja, dat is...
3: Dat hoor je niet vaak.
0: Nee,
3: maar weet jij welk visje er hier gehapt wordt?
2: Ik zou het niet weten. Ik denk kibbeling.
0: Kibbeling. Nee. Ja, slijmig. Ja, dat is de haring inderdaad. Hè?
3: Haring, met uitjes zegt hij ook nog. Ja.
2: Ja.
3: Hey, maar nog genoeg kansen.
0: Zo is het. Vraag 2. Uit welk land komt de grootste groep buitenlandse toeristen naar Nederland?
2: Ja, ik denk Duitsland.
0: Ja hoor, tuurlijk. Die Duitsers die weten ons wel te vinden.
2: Die weten ons zeker te vinden.
3: En weten ze dit dan ook te vinden? Want welke toeristische attractie trekt de meeste bezoekers per jaar in Nederland? Is dat A, het Anne Frankhuis, B, attractiepark Linnaeushof in Bennebroek, of C, de Efteling?
2: Ja, de Efteling. 100%.
0: Ja,
3: 100%. 5,8 miljoen. Volgens mij is daar ook discussie over dat het er te veel zijn inmiddels. Er zit een limiet aan hoeveel bezoekers de Efteling mag ontvangen elk jaar.
0: Nou, dat mag ik hopen inderdaad, ja. Want ze stouwen het park wel vol, hoor, op drukke dagen.
3: Ja.
0: Ja. Goed, dan hebben we nog vraag 4. En dat is het als volgt. Welke Nederlandse gemeente wordt het Venetië van het Noorden of het Hollandse Venetië genoemd? Is dat A, Maaskantje, B, Giethoorn of C, Alfa aan de Rijn?
2: De Giethoorn.
0: Is dat een gokje of weet je dat gewoon?
2: Ik denk het.
0: Ja, dat is goed gegokt inderdaad, ja. En hoeveel goede vragen, goed beantwoorde
3: 3 goede vragen en dat betekent 2 mooie prijzen. Je krijgt de Radio 10 zonnebril en de Radio 10 topper.
2: Oh, superleuk. Echt heel erg blij mee.
0: Nou, dat is je gegund, Ella. Daar ga je nog wel gebruik van kunnen maken. Ergens in die 7 maanden dit jaar. Dat jij in jouw celletje zit daar. In Burgaamsteden. Heerlijk. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: En mocht je nou luisteren en denken van... Ja, dankjewel. En mocht je luisteren en je wil ook een keer meedoen... Hè, geef even je vakantiebestemming door via de app van Radio 10.

0: superstar bij Radio 10. Ja, onze eigen superstar van het nieuws zit hier ook gewoon in de studio, hè? Laura?
1: Shine.
2: Nou, jongens.
0: Ja, wat zit er zo in?
1: Mensen met huisdieren opgelet. Eindeloos scrollen op de telefoon verstoort namelijk de band met je viervoeter. Ze merken het direct. Wat je eraan kan doen, hoor je zo.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: Het is Radio 10. Wat kun je doen aan oplichters in het buitenland? Bijvoorbeeld tijdens je vakantie. Tips krijgen we zo meteen van Alberto Stegeman. En eerst Radio 10 weer. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later meer zon en de temperatuur gaat omhoog naar 23 tot 25 graden.
12: En dan het Radio 10 verkeer met twee vertragingen op dit moment. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 6 minuten.
11: Sterkte als je erin staat. 2 minuten over 11:30. De zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws. Laura, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er komt volgens RTL Nieuws iets nieuws om verkeershufters aan te pakken. Namelijk een puntensysteem. Wie bijvoorbeeld geen gordel draagt, krijgt een strafpunt. Bij 6 punten loop je de kans een cursus te moeten volgen. Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten, schrijft de Telegraaf. Ze maken met AI facturen van Infomedics na, een bedrijf dat rekening verstuurt namens zorgaanbieders. En even een appje sturen of eindeloos scrollen terwijl je je hond uitlaat. Volgens dierengedrag-experts is dat niet zo onschuldig als het lijkt. Honden, en ook katten trouwens, merken het namelijk direct wanneer je aandacht vooral naar je telefoon gaat. Zeker tijdens een wandeling kan dat stress of zelfs ongewenst gedrag veroorzaken, omdat een hond juist op zo'n moment begeleiding nodig heeft en contact zoekt met zijn baasje. Het advies: leg je telefoon weg op de momenten die belangrijk zijn voor je huisdier.
11: Ja. Ja, dit geldt ook letterlijk ook voor kinderen trouwens. Ja, daar moet je even uitkijken. Want die voelen zich ook inderdaad een beetje benadeeld als je de hele tijd op je telefoon zit als ouder zijn. Dat is ook wel opletten natuurlijk.
14: Ja, dat ze niet meer weten hoe je eruit zit, omdat er altijd zo'n scherm voor je gezicht zit.
11: Ja, precies. En dan kennen we niet meer zonder opgelicht gezicht. Maar wat betreft de dieren, ja, jij hebt een hondje.
14: Ik heb een hondje. Ik betrap me er zelf thuis wel eens op dat ik even met haar aan het kroelen ben of zo. En ik denk, oh, even een telefoon. Maar ik doe het inderdaad niet als ik met haar aan het wandelen ben. Want ik vind ook niks.
11: Om deze reden?
14: Nou ja, omdat ik het ook gewoon leuk vind als we door het park lopen en ze loopt naast je en ze kijkt zo heel gelukzalig en liefdevol naar je op. Zo van, wat lopen we hier leuk samen? Ik ben echt een tothola, ik weet het. Maar dat heeft iets. Ja.
11: Okay,
14: ja, nee, ja. Ik probeer tijdens een wandeling, dat is wel quality time of zo.
11: Ja, dat heb je
14: maar het is ook goed voor mezelf, want het is ook gewoon toch voor je mentale gezondheid. Ja. buiten lopen en dan niet op je telefoon
15: zitten.
14: Niet
15: op je telefoon
14: kijken, moment zijn.
15: Ja. En jij, Laura, heb je ook een hondje waar je zo mee rondloopt?
16: Nee, ik heb geen hondje. Mijn vriend heeft wel een hond. En dan is het ook altijd telefoon weg. En gewoon echt focussen op het hier nu met...
15: Wat goed.
16: Wij zijn het goede voorbeeld.
14: Voor ons, wij doen het goed.
15: Ik kan er nog wat van leren. Ik heb niet eens een huisdier, maar ik kan het bij mijn kinderen even toepassen. Zo erg is het eigenlijk.
9: Hoi. Jan, Paul en Kim.
15: Met de zomerochtendshow van 10 Cher komt eraan. En hier is Michael Sambello met die heerlijke 80s classic Maniac.

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Cher hoorde je en Believe. Ja, ieder jaar worden duizenden toeristen opgelicht. Hoe voorkom je nou dat dat in jouw vakantie niet gebeurt? En dat dat je vakantie niet in een nachtmerrie verandert? Gaan we even vragen aan iemand die alles weet van oplichters. Misdaadjournalist Alberto Stegeman. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Ja, je hebt heel wat oplichters ontmaskerd. En als we het dan even hebben over vakantiebestemmingen en oplichterij onder toeristen, hoe groot is dat probleem eigenlijk tegenwoordig?
1: Ja, heel groot. Vroeger had je alleen zeg maar de oplichting op straat en de fysieke oplichting. Tegenwoordig komt daar de digitale oplichting bij.
0: Oh ja, ja.
2: En ook inderdaad het huisje steeds wat je huurt bijvoorbeeld.
1: Ja, precies, wat dan niet bestond.
2: Ja.
1: Dat soort dingen gebeuren. En ik ben op dit moment in Zuid-Frankrijk op een camping. Ik ben hier naartoe gereden. Ja, en dan onderweg zie je op die grote parkeerplaatsen zie je nog steeds mensen achter de auto een broodje eten, terwijl ze de tas op de bijrijdersstoel hebben staan. En het ligt eigenlijk voor het rapen. En ik denk nog steeds dat het allergrootste probleem op vakantieoorde zijn de zakkenrollers.
0: Oké, want je bedoelt dat we dan je tas laat je onbewaakt ergens achter en ja, voor je het weet is het meegenomen.
1: Ja, precies. En mensen zijn dan toch onvoorzichtig. Dat zie je gewoon iedere keer weer gebeuren. En er zijn heel veel dievenbendes die daar juist op die plekken aan het loeren zijn op dit soort naïvelingen, om het zo maar te zeggen. Die dan, en vervolgens wordt er een praatje met ze gedaan. Hè. Dan zijn er allerlei afleidingsmanoeuvres om te zorgen dat ze even naar links kijken. En voor je het weet zijn je spullen weg. Dat is een beetje het geëikte oude truc, om het zo maar te zeggen. Maar op het moment dat je op die vakantieoorde bent, ja, dan is eigenlijk mijn tip, als je echt op die toeristische plekken bent, om alle aanspraak van vreemde mensen te negeren.
0: Iedereen te negeren.
2: Ja, dat is wel waar. Gewoon niet brengen met de locals.
0: Strak naar voren kijken.
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel je tip op het moment dat je op straat loopt. Kijk, als je in een kroeg zit, natuurlijk is vreemd leuke mensen. Ga vooral dat gesprek aan. Maar wees op die drukke plekken voorzichtig. En dan heb ik het echt over lieve, aardige mensen. Althans, zo zien ze eruit. Maar dat is een vermomming, want ze willen gewoon geld van je stelen. En dat doen ze door de weg te vragen, die kennen we allemaal. Maar tegenwoordig doen ze dat ook op hele slimme manieren.
2: Even tegen je aanbotsen.
1: Precies, een enquête houden. Of ze geven jou de schuld. Dat jij bijvoorbeeld tegen hun bent aangelopen en dat er iets kapot is. Of ik las laatst een verhaal over dat bedelaar bijvoorbeeld het potje iets te ver wegzetten. Dat jij dat per ongeluk omstoot. En dat ze dan eigenlijk eisen of vragen dat jij ze dan geld geeft. Of op een duur schilderij gaat staan wat zij dan zogenaamd geschilderd hebben. Dus op het moment dat je dit soort zogenaamd lieve mensen tegenkomt, doe het niet. Ga ook niet op het moment dat je een metro wilt pakken of een trein wilt
2: op je telefoon kijken.
1: Ja, dat is ook.
2: Sorry, ik zit je de hele tijd aan te vullen. Ik hou mijn mond.
0: Ja, je ziet het helemaal voor je.
1: Het zijn vooral die mannetjes. Die mannetjes aan de voorkant.
0: Ja.
1: Die zeggen, ga met mij mee. Doe het niet. Het kost je geld.
0: Maar goed, die mannetjes die hebben natuurlijk ook oog op makkelijke doelwitten. Hè? Dus als toerist zijnde ben je op een of andere manier ook herkenbaar als een makkelijk doelwit. Wat voor fouten maken we daar misschien zelf in?
1: Nou, best wel veel, denk ik. We zijn op het moment dat je in het buitenland bent, iedereen herkent dat wel. Je wilt het allemaal meemaken. Je wilt met iedereen het gesprek aangaan. Je wilt ook niet onbeleefd zijn. Dat is natuurlijk ook wat in de mens zit. Hè. Op het moment dat iemand je vraagt om hulp, dan denk je toch, ja, waarom ga ik ze niet eventjes helpen? Maar je moet je altijd realiseren dat die dievenbendes een heel goed gevoel hebben voor wie ze kunnen aanspreken.
0: Ja, precies. Ja, ze zien dat. Als je naïef bent, dat straal je dan ook uit. Eigenlijk.
2: Wat ik zelf wel vaak nog doe, is, weet je, soms kan je er bijna niet tegen wapenen, omdat ze zo professioneel zijn, is niet alles bij elkaar dragen. Dus niet één tas hebben met en je paspoort en je geld en je telefoon, maar dat je het een beetje verdeelt over je
0: over je hele lichaam,
2: over je lijf,
0: door
2: over je zakken.
0: En zo, weet
2: dus
0: je wel,
2: dat
0: een beetje verdelen.
2: Dus dat als ze je telefoon hebben, ze niet meteen ook al je creditcards hebben, weet je? Ja, ja, ja, ja. Dat het een beetje, ja, dat beperkt de schade misschien een beetje.
1: Nou, dat vind ik wel een hele goede tip, ja. En tegenwoordig moet je natuurlijk ook opletten voor hele andere type oplichtingen. Op het moment dat je met QR-codes gaat betalen, ja, tegenwoordig op die vakantieoorden zijn al die QR-codes overplakt, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
1: Nou, dus als jij naar een parkeerautomaat gaat, dan denk je van, ik ga even betalen met een QR-code. Ja, dat is dan gewoon uiteindelijk een sticker. En dan
2: gewoon een
1: kom je
2: phishing,
1: op een website terecht. Ja, dan gaan criminelen je gegevens stelen.
2: Stel,
1: dat gebeurt ook nog steeds meer.
2: Het is helemaal misgegaan en je bent beroofd, je bent opgelicht. Wat moet je doen?
1: Ja, dan moet je Radio 10 bellen. Ja, en die kan je dan helpen. En die weten precies waar je naartoe moet. Nee, zonder gekheid. Je moet natuurlijk gewoon de politie bellen. Dat is wat je moet doen. Dat kan overal en altijd. En daar moet je
0: dat
1: meteen...
0: Dat is toch wel nog altijd de beste oplossing.
1: Nou ja, en als je twijfelt over of iets met je bankpas is gebeurd... neem contact op met je bank en zorg dat de pas geblokkeerd wordt.
0: Ja, nou, ik vind het goed dat je ons nog even scherp houdt op wat nog steeds gaande is. Het is eigenlijk al van alle tijden, zakrollen en dergelijke. Maar nog steeds aan de hand en misschien wel meer dan ooit. Hou er rekening mee als je op vakantie gaat.
2: Vertrouw niemand.
0: Ja, kijk niemand aan. Wees niet vriendelijk terug tegen mensen.
1: Het is eigenlijk best wel een heel negatief verhaal, maar... Ja, op het moment dat je me vraagt waar moet je op letten, doe het wel. Want je vakantie wordt echt heel erg naar als je op dag 2 al kwijt bent.
2: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja. Ben je zelf nou trouwens in Zuid-Frankrijk op vakantie of ben je aan het werk?
1: Ja, ik probeer het een beetje rustig te vertellen allemaal. Want ik loop hier over mijn camping. En terwijl ik dat doe, kan ik ook even kijken of ik allemaal spullen op stoelen zie. Ik zit op een heerlijke camping in de buurt van San Sebastian. Nou, dat is in Spanje, maar we zitten net aan de kant van Frankrijk.
2: Lekker eten daar in de buurt.
0: Ja. Alberto Stegeman, dankjewel voor je tijd en fijne vakantie daar. Ja, en
1: dankjewel.
0: Goed op je eigen spullen, belangrijk.
1: Ja. Ja, hoi.

0: ABC Bettien. Ja, de Look of Love is dat natuurlijk. Het is een bijzondere dag in Nijmegen.
1: Zeker, de laatste dag van de Vierdaagse. En eerder deze week spraken wij met een ware Vierdaagse veteraan.
0: Ja,
1: die loopt voor de 40ste keer. We zitten lekker in de veetjes.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar hij heet geen Victor, heet Jos.
0: Nee, ja, inderdaad. En heel bijzonder wat hij presteert. Maar ja, sowieso wel leuk om dadelijk even sfeer te proeven. Hoe is het daar op dit moment? En worden die gladiolen al uitgedeeld links en rechts?
1: Dus we checken even bij onze veteraan in.
0: Ja.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Garcia.
1: Van Jumbo.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Zomer met de zomerochtendshow van Radio 10. Charles en Eddy, Peter Frampton en ook Kylie Minogue komen eraan. Nu het nieuws van 8 uur. Laura Ozinga, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het versturen van nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten komt steeds meer voor om mensen op te lichten. Met AI worden neprekeningen nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen, schrijft de Telegraaf. Verkeershufters zijn een groot probleem en daarom komt er iets nieuws om de veelplegers aan te pakken. Een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt. Bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. Het is de laatste dag van de Vierdaagse. Daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke door militairen gebouwde brug. Gisteren was de zwaarste wandeldag en er doen nog ruim 42.000 lopers mee aan de tocht. Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. En het weer. De dag begint bewolkt, maar later is er meer ruimte voor de zon. De temperatuur komt uit op zo'n 23 tot 25 graden.
2: En dan het Radio 10 verkeer. 3 vertragingen op dit moment op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 11 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Kralingen, 5 minuten door een ongeval. En op de A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk, 10 minuten door een afgesloten oprit.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
7: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 5:30 op 6 en op Kijk.

0: Eddie Bettine, Would I Lie to You?
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Goedemorgen, 7 minuten over 8. Ik hoop dat je je ventilator nog bij de hand hebt. Ergens niet te ver hebt opgeborgen, want die heb je misschien nodig. Nieuwe weerkaarten laten zien dat er misschien een vierde hittegolf dit jaar aan zit te komen. Het was een primeur, want nog nooit eerder zijn er in 1 jaar tijd 4 hittegolven geweest. En dat zou dan ergens in de loop van volgende week kunnen zijn.
2: Ja, want volgens mij vanaf woensdag wordt het weer rond de 30 graden.
0: Ja, het begint nog wat bewolkt en regenachtig volgende week maandag. Maar daarna wordt het al snel warmer en zomers weer. En misschien dus wel de hittegolf. Nou ja, je bent gewaarschuwd.
2: Hey, van mij hoeft het gewoon niet.
0: Nee?
2: Nee. Ik vind 27 graden max vind ik ook gewoon lekker.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Toch
0: dat
2: kan je ook zomer in je t-shirtje naar buiten.
0: Ja, nee, dat is waar. Ja.
2: 32 graden, nergens goed voor.
0: Je moet er niet aan denken dat je nu daar in Italië zit of in Spanje, waar het al 40 plus is. Oeh, maar goed. Ja.
2: Maar dan kan je nog een beetje met je voetjes in het water, want dan ben je op vakantie.
0: Dat is waar.
2: Hey, ook een leuke dag voor de vakantie is een dagje Efteling, hè, vaak.
0: Op zich wel.
2: Moet je een jaartje voor sparen tegenwoordig. Maar ze willen je daarin tegemoetkomen. Je kan namelijk voor €17... onbeperkt je frisdrank bijvullen.
0: Ja, maar dat zie je wel vaker bij pretparken.
2: Voelt heel Amerikaans.
0: Ja,
2: dat toch? Dat je zo'n beker hebt en die kan je dan de hele tijd maar blijven bijvullen.
0: Ja.
2: Nou, klinkt mooi, maar er is dus een gezondheidsorganisatie, Foodwatch, die daar wat minder enthousiast over is. Want die vinden dus dat de Efteling ongezond gedrag aanmoedigt.
0: Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan wat je dan erin gooit. Maar als het over het algemeen, ja, frisdrank. Ja,
2: suiker.
0: Suiker, maar ja, je hebt natuurlijk ook zero-achtige drankjes.
2: Je loopt het er toch ook wel weer vanaf in die Efteling.
0: Ja, dat is waar.
2: Toch? Je staat de hele dag op je benen.
0: Maar ja, oké. Ik begrijp wel ergens dat je dan wel zegt van blijf lekker frisdrank drinken de hele dag door.
2: Ja, de Efteling benadrukt wel dat er ook dat je ook kan kiezen voor water en suikervrij dranken. Dus in principe is Foodwatch zich een klein beetje aan het aanstellen.
0: Ja, ik denk uiteindelijk wel. Want het heeft ook zijn voordelen. Dan hoef je niet elke keer opnieuw een drankje te kopen, wat ook aardig aantikt.
2: En een herbruikbare beker is duurzamer.
0: Ja, daar heeft het ook alles mee te maken natuurlijk. En als je bij de Efteling begint, dan moet je dat bij elk pretpark gaan doen. Je blijft bezig. Maar goed. We gaan het zien.
2: En vandaag is ook de finish van de Nijmeegse Vierdaagse. Uiteindelijk, na 4 dagen lopen, 30, 40 of 50 kilometer per dag, is er nog 1 etappe vandaag. Door Kuik over de pontonbrug bij de Maas. En daarna wacht de beroemde Via Gladiola.
0: Ja, dat is natuurlijk het moment.
2: Dinsdag spraken we al even met Jos Lefevre. Die is met zijn 40ste editie bezig. En hij loopt samen met zijn dochter Fabienne. Die doet het voor de 2e keer. En toen zat de sfeer er heel goed in. Maar eens even kijken hoe het na 4 dagen en 35 blaren later gaat.
0: Heel benieuwd, ja. Hoe heeft hij die dagen meegemaakt? We gaan het hem dadelijk even vragen. En hier is Peter Frampton bij Radio 10.

0: En na 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer te hebben gelopen, eindigt de Vierdaagse deze Oranje Vrijdag op de Via Gladiola natuurlijk. Hè? Ja. En afgelopen dinsdag, dat was de eerste dag, toen belden we met Jos. En hij doet voor de 40ste keer mee aan de Vierdaagse. Dat is toch wel respect. En dit jaar doet hij dat ook met zijn dochter Fabienne. Toen we hem spraken, toen waren ze net bij hun eerste rustpauze. Dat klonk zo.
1: Ja, we hebben er heel veel zin in. Maar we zitten bij de, ja, zeg maar, bij een soort van pannenkoekenhuis.
2: Ja.
1: En daar is het heel druk met heel veel muziek en heel veel gezellige mensen.
2: Ja.
1: En ja.
2: Maar je bent best net onderweg.
1: Ja, we zijn 5:30 vertrokken.
2: Ja.
1: En ja, we zijn nu 13 kilometer hebben we achter de rug.
0: Ja, nou ja, je hoort het vol energie nog, ja, hè, op dat moment.
2: Hoe klinkt Jos nu?
0: Goedemorgen, Jos.
1: Goedemorgen!
0: Oh, hij is er nog gewoon. Ja,
2: maar nu doe je je best, Jos.
1: Ja, nee, het gaat eigenlijk gewoon heel erg goed.
2: Ja, de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Ja, zeker. We lopen nu, zeg maar, over een soort van viaduct. En er is altijd de kunst om de vrachtwagens aan het toeteren te krijgen.
2: Ja.
1: Want dat geeft ook weer energie. Maar, het is eigenlijk gewoon heel goed gegaan. De afgelopen dagen.
2: Wat was het mooiste de afgelopen dagen?
1: Het mooiste is ook dat je ook met je dochter loopt. Ik loop ook met mijn maatje Gerwin.
2: Ja.
1: En dat je de familie, zeg maar, langs de kant staat. En dat zijn gewoon hele mooie momenten. En vooral gisteren, de derde dag, dat vinden wij eigenlijk de gezelligste en de leukste dag met de 7 heuvelen.
0: Ja.
1: En wij vinden dat gewoon heel erg leuk.
0: Ja,
1: de gezelligste dag eigenlijk.
0: Maar ging het allemaal vlotjes of had je ook echt een dieptepunt ergens de afgelopen dagen?
1: Nee, eigenlijk niet. Kijk, je merkt gewoon wel. Kijk, ik ben wel alleen eerlijk, ik ben wel moe. Tuurlijk, ja. Ben je moe.
0: Ja.
1: Alleen,
0: ach, hoop.
1: Dat hoort er een beetje bij, hè? Maar verder, ik heb geen blaren, ik heb geen spierpijn.
0: Oh, nou.
1: Ik heb eigenlijk helemaal niks.
0: Nou ja, goed, je doet ook al een paar keer mee, hè, dus dat scheelt.
2: Eelt op je voetjes.
0: Ja, je weet wat je doet. En,
1: zeker.
2: Als jullie zo meteen over die finish komen en die gladiolen in ontvangst nemen, is er dan wel iemand die jullie komt ophalen en lekker naar huis brengt? Of moeten jullie dan ook nog
0: naar huis lopen?
2: Met het openbaar vervoer en dat je nog 2 uur onderweg bent?
1: Nou, nee, joh. Wij hebben vanavond terug.
2: Jos?
0: Jos is even.
2: Jos is van de pontonbrug afgevallen.
0: Oh nee. Kunnen we nog even proberen om nog even terug te bellen? Even kijken, want dat lijkt nog te hangen.
2: Nou. Ja, ik heb geen idee, maar de verbinding is in ieder geval even weg.
0: Ja, kijken of het lukt.
2: Gaat dat nu nog lukken of.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nou, weet je, anders bellen we hem zo meteen.
2: Kijken we even om straks nog te pakken kunnen krijgen. Ja, of Fabienne, hè?
0: Ja, zijn dochter inderdaad.
2: Dat we zijn dochter nog even vragen of zij er ook zo over denkt.
0: Nou, ik was wel benieuwd naar hoe lang die nog moest lopen uiteindelijk. Maar goed.
2: Haar mooiste herinnering ook is dat ze met haar vader liep. Of dat ze toch iets anders zag.
0: Dat ze het anders ziet.
2: Dat ze iets leuks heeft zien lopen.
0: Ja, dat kan ook allemaal natuurlijk. Nou, we proberen hem zo nog even te bellen. Even kijken of hij opneemt. Eerst Eric Carmen bij Radio 10. Hungry Eyes.

0: Jos, ben je daar?
1: Jos?
0: We proberen nog een beetje contact te krijgen met Jos, die de Nijmeegse Vierdaagse aan het wandelen is.
2: Jos?
1: Ja.
0: Nou, je bent er nog.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, we hoorden net al van je dat het eigenlijk hartstikke goed gaat. Je geniet van die laatste kilometers die je daar aan het wandelen bent. Maar niet heel onbelangrijk, samen met je dochter, hè, voor de tweede keer dus.
2: Ja, zeker. Die staat naast mij.
0: Nou, geef hem maar eventjes.
2: Dan komt ze.
3: Hallo.
1: Hallo. Hallo Fabienne, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Nou, jouw vader is erg enthousiast. Geldt dat ook voor jou?
3: Iets minder, maar ik probeer positief te blijven.
1: Ik hou van je eerlijkheid, want het is natuurlijk gewoon wel loodzwaar wat je aan het doen bent.
0: Ja.
1: Nee, de verbinding is...
0: Fabienne, als je dit hoort, sterkte nog even die laatste kilometer.
1: Zet hem op.
0: Hou vol.
1: Je kan hierna ook gewoon weer even je vader vier dagen niet zien.
0: Oh. Wat zeg je?
3: Ja, sorry, de verbinding is echt heel slecht hier, maar...
0: Ja, dat maakt niet uit.
3: Maar we maken er gewoon het beste van. En gisteren was een beetje zwaar, want toen zaten we op de Zeven Heuvelen. En mijn knieën vonden dat iets minder leuk.
0: Oh, ja.
3: En vooral als je dan naar beneden gaat, dan komt alle druk.
0: Ja, op de telefoonlijn. Ja.
1: Nou, Fabienne, zet hem op.
0: Sterkte.
4: Ja. Ranking. Ja.
0: Nou ja, dat is duidelijk volgens mij. Het is even doorpezen, door wandelen en dan lukt het uiteindelijk.
1: We zijn er bijna. Voor iedereen die nog aan het lopen is, laatste loodjes. En je kan zo ongelooflijk trots op jezelf zijn dat je hem hebt voltooid. Dus hou vol.
0: Zeker, zo is het. Ja. En dat haakt mooi in op Ranking the Hits. Want je maakt kans op €250. En naar aanleiding van die laatste loodjes, dit liedje. It's the final countdown. Want dat zijn ze aan het doen, hè? De countdown naar de finish, de final countdown Europe, hoorde je. Ik wil graag van jou weten of dit een hit was voor of na 1983. Heb je het goede antwoord, dan speel je mee en kun je kans maken op €250. Dus Europe en de final countdown voor of na 1983. Stuur het in via de app van Radio 10 en misschien doe je zo meteen mee. Ja, het nieuws horen we zo meteen van Laura. Wat zit erin?
5: Stel je voor, midden in de nacht staat er een inbreker in je slaapkamer. Niet om iets te stelen, maar met een andere hele bijzondere reden.
1: Huilen.
5: Je hoort het zo.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Goedemorgen, het Radio 10 weer. In de loop van de ochtend komt de zon tevoorschijn, maar in de middag wat meer bewolking. Het wordt 23 tot 25 graden.
8: Het Radio 10 verkeer. 3 vertragingen op dit moment. Eerst op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Elslo en Airport Maastricht-Aken, 5 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 9 minuten. En op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Oud-Beierland en de Heinenoordtunnel, 11 minuten.
7: 1 minuut over 8:30, de zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws, die krijgen we van Laura. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten komen steeds meer meldingen binnen over nepnota's. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen erin trappen en ze betalen, schrijft de Telegraaf. Er zijn zoveel automobilisten die zich hufterig gedragen dat gedacht wordt aan een strafpuntensysteem, meldt RTL Nieuws. Bij een overtreding krijg je een punt en bij 6 punten moet je bijvoorbeeld een cursus volgen. En een opmerkelijke inbraak in Zaandam. Een stel werd midden in de nacht wakker, niet omdat er iets werd gestolen, maar omdat de inbreker een telefoonoplader wilde lenen.
10: Oh.
7: Lenen,
9: ja. Ook letterlijk met de vraag, hebben jullie een telefoonoplader die ik even kan lenen? Nou, de bewoners die belden de politie. De man werd natuurlijk aangehouden. En dat bleek ook geen overbodige moeite, want hij had nog een celstraf van 14 dagen openstaan.
10: Maar echt, als je dus wakker wordt en dan staat iemand hier, ik zit de rest van mijn leven in een dwangbuis in een kamer met kussens.
7: Ja, jij denkt dat ze gewoon in bed lagen en dat hij in één keer naast het bed stond van sorry, hebben jullie een oplader?
10: Ja, dat is veel te visueel voor dit soort dingen.
7: Maar hoe weet je op zo'n moment, ja, je denkt dat het een inbreker is, maar op dat moment heeft hij nog niks gestolen. Nou, hij staat in je huis.
10: Als hij in je huis is, dan is het zeker. Als hij iets meeneemt, is het ook een dief.
7: Ja, en dat hij wil lenen ook. Dan verwacht je toch gewoon van, neem maar mee.
10: Heb je een oplader.
7: Wegwezen. Oh. Jan, Paul en Kim. Met dadelijk een nieuwe ronde van Ranking the Hits. En eerst Tiffany.

0: Alex Warren en Fever Dream bij Radio 10. 10 minuten over 8:30. En dan weet je het eigenlijk, hè? Deze hele zomer spelen we het.
1: Ranking de hits.
0: Jouw kans op €250 als jij weet of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen.
0: Uit Almere.
2: Ja, doe maar.
0: En ik begrijp dat jij morgen op een rommelmarkt staat.
2: Ja, dat klopt, ja.
3: Oh. Wat heb je allemaal in de aanbieding?
0: Ja.
2: Ik heb allemaal boeken voor euro.
0: Boeken voor €1. Kijk.
2: Ja.
0: En wat is het mooiste boek wat ertussen staat?
2: God, waar moet ik beginnen?
3: Zijn boeken die je zelf hebt gelezen, kinderboeken? Heb je de hele buurt opgetommeld?
2: Nee, die boeken zijn in principe allemaal gedoneerd en die mogen wij dan verkopen.
0: En waarom doe je dan dit eigenlijk? Hè? Doe je dat een beetje om een zakcentje? Of juist voor het goede doel? Of,
2: het is voor het goede doel.
0: Het is allemaal voor het goede doel. Juist. Ja, nou, dat is mooi. Goed dat je dat doet, Linda. Nou ja, er valt nog meer geld te verdienen in dit spelletje. Ik weet niet wat je daarmee wil doen. Ook aan een goed doel doneren? Of wordt dat wel eigen besteding?
2: Nou, misschien wel een beetje goed doel, een beetje voor mezelf.
0: Oh, oké, nou, dat vind ik mooi. Dan hoop ik dat €250 voor jou kan zijn aan het eind van dit spelletje. Ik liet je net dit horen. It's the final countdown. Wandelaars in Nijmegen die aftellen de laatste kilometers. Europe and the final countdown. De vraag, voor of na 1983, wat denk jij?
2: Na.
0: Ja, dat klopt inderdaad, hè. Zeker 1986. Bij deze, de eerste €50 heb jij al verdiend, Linda.
2: Oké.
0: En we gaan er nog 3 fragmenten aan je laten horen. De eerstvolgende 2 €50 waard, de laatste €100. Het totaal maakt het dan op €250. Maak je een fout, dan houdt het spel meteen op. Krijg je wel de Radio 10 Dopper drinkfles.
2: Oké.
0: Ja, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik wel.
0: Heb je een beetje vertrouwen erin?
2: Altijd.
0: Altijd zelfs.
3: Heel goed.
0: Nou, dat is mooi. Voor €100 was dit een hit voor of na 1986. Dat is misschien wel een beetje een instinker. Ja, ligt eraan.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Roxette hoorde je, Joyride. Voor of na 1986? Nu moet je het zeggen.
2: Ja.
0: Erna, zeg jij. Ja, dat klopt inderdaad. Goed hoor.
3: Ja,
0: 91.
3: Lekker gegokt en dat betekent dat je €100 hebt. En dan is de vraag, ga je nog een fragment door of stop je?
2: Ik doe er nog één.
3: Heel leuk.
0: Tuurlijk.
3: Voor €150. Oh. Euro.
0: Ja, was dit een hit voor of na 1991? U2. Pride in the Name of Love.
2: Voor.
0: Linda, zeg het. Jij zegt ervoor. Voor 1991.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt. Ja, goed. Ja,
3: je bent hier gewoon hartstikke goed in, Linda. €150.
2: Nou, joh, het was wel een gok, hoor.
0: Het was in ieder geval 1984.
3: Ben je daar gewoon hartstikke goed in. Lekker bezig. €150. En ik ga het je weer vragen, stoppen of doorgaan?
2: Nee, nou ga ik stoppen. Het wordt wel een beetje...
0: Ja, wordt het te spannend?
3: Die laatste is €100 waard.
0: Ja, maar als je die laatste, dan heb je nog even €250. En dan, hè? Zal toch mooi zijn?
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
0: Ja. Ja, je zou het kunnen proberen.
2: Maar het is moeilijk, hè?
0: Ja.
3: We moeten hier wel iets doen.
0: Ja.
2: Oh ja. Beter is niks natuurlijk.
0: Dus, wat
3: stop
0: gaan we
3: doorgaan?
0: Worden?
3: Zeg het.
0: Kom
2: nou, vooruit dan.
0: Wat zei je?
2: Vooruit dan.
0: Je gaat door.
3: Oh, kijk,
0: nou,
3: door.
0: Spannend. Het laatste fragment.
3: Oh, ik hoop zo dat je het nu goed hebt.
0: Ja, want het is wel lullig. Voor €250.
2: Ja, dan moet je helpen.
0: Was dit een hit voor of na 1984? Dat wil ik graag van je weten.

0: Zuchten.
1: Ja.
0: Oh, een lastige plaat waarschijnlijk. Ja, voor of na 1984. REO Speedwagon en Keep On Loving You. Mm. Nou.
2: Ja, nou, dit vind ik niet leuk, hoor.
0: Dat is niet leuk.
1: Ja, die vindt...
0: Nou, roep even wat. Wat denk je? 50-50.
2: Ja, de 50-50 is, nou.
0: Daarna denk jij. Oh, ja, ja.
1: Oh, wat erg.
0: Wat erg. We hebben je overgehaald.
2: Ja.
1: We gaan met slechte karma het weekend schuld, in, hoor je.
2: Ja, dat is jullie schuld, hè? Nou heb ik een nachtmerrie van.
0: Oh, ik praat er dan niet nog meer schuldgevoel aan, Linda. Uiteindelijk is het maar een spelletje, maar ja, ik snap wel teleurstelling.
1: Ja. Ja.
0: Ik was zo dichtbij.
1: Hey, ja. 250 boeken verkopen morgen en je bent er weer.
0: Ja, dat is ook wel waar. Ja.
2: En
0: de dopper drinkfles gaan we sturen. Misschien levert die nog wat op.
1: Hey, ik serieus, vond je wel heel stoer.
0: Ik vond je wel, ja, dat is waar. Linda, dat mag je in de pocket steken. Dat je toch wel heel stoer bent.
2: Ah, nou, dankjewel. Hè.
0: Ja. Zullen we het zo doen dan maar?
1: Topper.
2: Yes, cool.
0: Okay. Succes met de rommelmarkt en het goede doel.
2: Oké. Okay.

0: Summer bij Radio 10.
1: Ja, Nederland is wakker.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou ja, we speelden net Ranking de Hits. En Linda die deed mee. En ja, ja, we hadden haar natuurlijk een klein beetje overtuigd om gewoon even ronde door te gaan.
1: Probeer gewoon door te spelen.
0: Ik vind dat natuurlijk ook spannend. We willen kijken wat er gebeurt. En het is leuk natuurlijk. En, maar goed, uiteindelijk ging ze onderuit. Ja. In de laatste, bij het laatste fragment.
1: Nu vinden mensen ons niet zo heel aardig. Weet je, het is... ja, als je Miljoenenjacht zit te kijken en Linda zegt bij elk bod van de bank, ik zou stoppen. Dan is het spelletje ook niet zo heel erg leuk meer.
0: Nee, dat inderdaad. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou, je hebt haar overgehaald om door te gaan. Help haar dan vervolgens ook een beetje. Maar goed, dat helpen, dat is helemaal tegen de regels in. Want we mogen natuurlijk ook niet iemand voorzeggen.
1: Ja, weet je, we kunnen het van 50 naar 100 misschien nog wel een klein zetje geven. Dit maar niet in de allerlaatste.
0: Ja, de finale vraag was natuurlijk wel.
1: Dat is het. Het is een hoop geld. Maar het is ook een hoop geld wat je extra wint.
0: Ja, inderdaad. En het, even opgesteld, ook al proberen wij natuurlijk iemand een beetje te enthousiasmeren om verder te gaan. Uiteindelijk is het altijd de keuze van de deelnemer zelf.
1: En
0: altijd stoppen. We gaan je echt niet dwingen natuurlijk.
1: We zijn er nooit op uit om bewust iemand te naaien.
0: Nee, dat is waar. En je begint met niks. En het kan je alleen maar wat opleveren natuurlijk in Ranking Dits. Zo is het ook, hè. En nou ja, mocht je denken van, ik wil het ook gewoon een keer proberen. Het kan maandag natuurlijk, hè. Spelen we weer een nieuwe ronde van Ranking Hits. En misschien dat jij dan wel kans maakt op 250 euro met je muziek. Kennis, ja.
1: Of je stopt.

0: Cherry bij Radio 10. Save the night. Ja, zometeen de Guilty Pleasure Party. En Martijn die begint een uurtje later. Dat betekent dat ik nog een uurtje door mag gaan trouwens.
1: Dat is lekker, Geert.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Heb je je dansmoves geoefend?
0: Zeker. En dat kun je verwachten met deze muziek.
2: Zometeen op Radio 10.
0: Die zit goed gevuld in de Guilty Pleasure Party. Daar ga ik zo meteen lekker mee door. En wij gaan er maandag weer verder met de zomerochtendshow van Radio 10.
1: Zeker weten, ik zie je dan.
0: Oh ja, en je bent natuurlijk morgen
1: ook ik ben morgen om 12 uur met de weekendshow met Robert Veller.
0: En zondag,
1: je hoort mij elke dag.
0: Nou, elke dag op de radio.
1: Als je zat bent.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste

0: Halve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Goedemorgen, een uur lang de Guilty Pleasure Party. De heerlijkste zomerse meezingers met zometeen Doe Maar. En ook Will Smith na het nieuws van 9 uur. En dat krijg je van Laura Hosinga. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten... klaagt over een explosie aan nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De bendes zitten in India en Roemenië. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. Bij Eefde blijven de sluizen dan dicht. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. Ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met het water uit het Twentekanaal. Op Schiphol waren het winterse weer en de oorlog in het Midden-Oosten goed te merken. In de eerste helft van dit jaar had de luchthaven te maken met 223.000 vluchten. Ruim 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel zaten de vliegtuigen van en naar Schiphol voller. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden.
8: Laura, dankjewel. En dan het Radio 10 Verkeer. Er staan 4 vertragingen momenteel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht voor Kerensheide 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. Op de A22 Beverwijk-Velzen voor Beverwijk 9 minuten door een auto met pech. En op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoord. Tunnel daar 43 minuten vertraging.
10: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
11: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
12: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
13: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
12: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

Pleasure Party. Ja, misschien dat je s'avonds wel eens alleen in je bed ligt en dat je bang bent dat je dat ene geluid weer hoort waardoor je niet meer alleen bent. En ja, hè, het geluid van deze. Oh, vreselijk, ik had er vannacht ook weer eentje hoor. Een mug. Nou, goed nieuws, want dit jaar 2026 is tot op heden een jaar met vrij weinig muggen. En dat heeft dan te maken met de aanhoudende droogte, waardoor er minder stilstaand water is om eitjes in te leggen. Dus nou ja, je kunt ook volgende week gewoon bij die hoge temperaturen lekker je huis laten doorwaaien zonder al te veel kans op dat gezoem. En hele goedemorgen, het is Radio 10 met de Guilty Pleasure Party. Het vrolijkste begin van je toch wel ja, leukste werkdag van de week, hè? De vrijdag natuurlijk. Maar ook als je vrij bent en je misschien bezig bent met die Tetris puzzel om je koffer in te pakken voor de vakantie. Je bent van harte welkom met dadelijk Enrique Iglesias. We halen de zomer in huis met Goombay Dance Band. En dit is Margaret Singana. We are growing in de Guilty Pleasure Party bij Radio 10.

0: Enrique Iglesias bij Radio 10. Hero hoorde je in de Guilty Pleasure Party. Ja, afkomstig uit Spanje deze man natuurlijk. Hè, waar de zon vaker schijnt dan vandaag in sight op televisie was deze zomer. Maar goed nieuws voor zonliefhebbers hier in Nederland. De weerkaarten die geven aan dat we volgende week kans maken op een vierde regionale hittegolf van het jaar. En ja, dat is nog niet eerder gebeurd. Dus doe de korte broeken maar snel in de was. Check je voorraad zonnebrand en bereid je goed voor op die hittegolf die komen gaat. Maar goed, voordat de zon zich weer volop laat zien hier in Nederland, genieten we nu muzikaal van de Son of Jamaica, de Goombe Dance Band, in de Guilty Pleasure Party bij Radio 10.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies.

0: hoor je deze nog? Nou, in de Guilty Pleasure Party van Radio 10. De Goombay Dance Band en Son of Jamaica was dat. Met zometeen Jackie Wilson, Shania Twain komt er ook aan... en meezingen met een hele jonge Danny de Munk.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Even bollen, iedereen.

0: Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Goedemorgen, het is Radio 10 en het weerbericht in de loop van de ochtend. Komt de zon steeds vaker tevoorschijn in de middag. Dan wisselen stapelwolken en de zon elkaar af. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen. Met maximaal 23 tot 25 graden. En dan de verkeersinformatie. 4 files gemeld op dit moment. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 18 minuten. Op de A22 Beverwijk-Velzen voor Beverwijk. Door een auto met pech 25 minuten. En op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Oud-Beijerland nog een keer 17 minuten. En de laatste op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en de Maasbrug. 7 minuten vertraging.
7: Jan-Paul Grotendraast.
6: De Guilty Pleasure Party aan het begin van je weekend, je vakantie of je werkdag. Met zo'n

0: Twain en That Don't Impress Me Much. Ja, Shakira die staat momenteel bovenaan de hitlijsten met haar WK-anthem van dit jaar. Maar zometeen gaan we even terug naar het toernooi waar we, als in Oranje, toch wel een deuk in een pakje boter sloegen. Het WK van 2010. We kunnen het ons allemaal nog wel herinneren. Ook toen maakte Shakira de muzikale omlijsting en Waka Waka This Is Africa zongen we toen allemaal mee. Ga je dadelijk horen. En vorig jaar toen werden er 28,4 miljoen bioscoopkaartjes verkocht in Nederland. Nou, ik heb het gevoel dat we daar dit jaar wel overheen gaan. Want met die hoge temperaturen die eraan zitten te komen, gaan mensen natuurlijk massaal naar de bioscoop. Gewoon lekker in de airco. Maar goed, zo hard meezingen als met dit liedje uit de film Siska de Rat kan in de bioscoopzaal natuurlijk niet, hè. Maar hey, nu gelukkig wel. Want je hoort hem in de Guilty Pleasure Party van Radio 10. Zet je radio een tikkeltje harder en zing mee, hè. Ik voel me zo verdomd alleen.
1: Graag.

John Paul Young in de Guilty Pleasure Party van Radio 10. Love is in the air. En ja, niet alleen love is in the air, maar ook de pollen. Misschien heb jij, net zoals ik, er ook last van. Alle mensen met hooikoorts, die houden hun hart vast deze periode. Wat gaat dat allemaal doen, dat weer en die pollen? Je kunt natuurlijk zoveel mogelijk pilletjes slikken om daar geen last meer van te krijgen. Dat doe ik ook. Maar er is nog een ander handig hulpmiddeltje. De hooikoortsradar. En dan hoort je denken, bestaat dat? Ja, volgens mij bestaat alleen welke onderbroek zal ik vandaag aandoen.nl niet. Maar verder hebben we tegenwoordig overal hulp voor. De pollenverwachting voor vandaag is relatief laag, staat te lezen in de hooikoortsradar. En nou ja, vind ik het toch wel weer geinig dat ik net John Paul Young draaide. De Guilty Pleasure Party van Radio 10. Hier is Status Quo en You're in the Army Now.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Deze week in de bonus... De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta... 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk Handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen... met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: begeleiding en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: 1 minuut over 10 op de vrolijke vrijdag van Radio 10. Met zometeen Whitney Houston en Crowded House voor je. Na het laatste nieuws, Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. De politie heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen op de Amsterdamse Wallen zou hebben uitgebuit. De pooiers lokten de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze veel geld konden verdienen. Maar eenmaal hier werden ze bedreigd en moesten ze het verdiende geld inleveren. In de zaak zitten 7 mannen vast. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatraces en harde muziek. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. Ook in het zuiden, tussen Nice en Marseille, woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. En de eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Ronald van Dort was op de eerste dag van de Vierdaagse ook als eerste binnen. De eerste wandelaar die over de Via Gladiola de Vierdaagse afrondt, wordt over een klein half uurtje verwacht. Radio 10 weer. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt vandaag ietsje warmer dan afgelopen dagen, met maximaal van 23 tot 25 graden.
3: Flitsmeister met 10 vertragingen op Radio 10 op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste. De eerste is onze dagelijkse knuffelfile. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, nu 16 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor Klaverpolder, 12. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor de Maasbrug, een vertraging van 20 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
9: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
10: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
9: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Radio 10.

Het is de vrolijke vrijdag van Radio 10 met So Emotional van Whitney Houston. En daarvoor een nummer over mood swings. Ja, die hebben we allemaal hoor. Op sommige momenten ben je hartstikke vrolijk totdat je opeens wordt afgesneden op de snelweg. En dan begin je de dag chagrijnig tot er een collega is die je zo hard laat lachen dat de koffie uit je neus spuit. Goed, we kunnen net zo snel omslaan als het weer om het daar maar op te houden. Je hoort de Weather Review van Crowded House. Goedemorgen, de 23e van juli. Vrijdagochtend, Radio 10 staat aan met zometeen een artiest die afreisde naar Waterloo en wel succesvol was op die plek. Maar eerst Timbaland en One Republic. Dit is Apologize.

Zoon van een Spaanse moeder en een Franse vader, Patrick Hernandez hoorde je en Born to be Alive. En op jonge leeftijd wist hij al dat hij discomuziek wilde maken. En hij wist ook, in Parijs gaat dat niet lukken, maar dan moet ik naar een andere plek toe. Hij reisde af naar Waterloo in België. Niet heel logisch, maar in België is dat de enige producer die wel met hem wilde werken. Daar kon hij duidelijk zijn slag slaan. En dankzij die welwillende Belg zijn onze stembanden nog een beetje aan het nagloeien. Want het blijft natuurlijk een prachtige meezinger en danser, Born to be Alive, van Patrick Hernandez, vandaag op Radio 10 op de Vrolijke Vrijdag. Zometeen Ellie Goulding voor je, maar eerst de Dire

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
0: Ja. Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, oh, nee.
8: Maak er een potje van.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Ja, goed nieuws vanmiddag. Meer ruimte voor de zon met maximaal 25 graden. En zometeen Tiziano Ferro. Maar eerst Fleetwood Mac

Zomerse klanken uit Italië, het land van de pizza, de pasta's, de Vespa's, maar ook mannen, ja, die onredelijk lang leunen op hun moeder. En op zich is dat helemaal niet gek. De Italiaanse man gaat pas op zijn 30ste op eigen benen staan. En dan zal je afvragen, ja, waarom dan? Nou, gewoon omdat ze het thuis gewoon goed hebben. Moeders doet de was, zet het eten op tafel. En vrouwen gaan al eerder op zichzelf wonen. Op zijn 27ste maken ze hun eigen pad, hun eigen lijn. Dus heb ik even gekeken. Tiziano Ferro is 46, dus hij is net 16 jaar het huis uit. Perdono bij Radio 10. En weet je waar Italianen nog meer van houden? Limoncello. En ze zeggen altijd, hoe kouder, hoe beter. Nou, die kunnen we zometeen gaan maken, want de Lemon Tree staat voor je klaar. Zometeen Fool's Garden op Radio 10, maar eerst Ruimbaan. Voor Typical Mail, dit is Tina Turner. Tell me.

0: Lara is een hele goede vrijdagmorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een leuk weekend voor de boeg trouwens?
1: Weet ik niet, maar ik denk het wel.
0: Oké.
1: Lekker man.
0: Het wordt mooi weer. Morgen 26 graden. Ik ben in Eindhoven voor opnames voor, je weet het, Martijn Around the World.
1: Wat is dat dan?
0: Dat is een reiskanaal op YouTube.
1: Oh,
0: zo meteen, het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je voor de hele natie in petto?
1: Nou ja, over reizen gesproken. Pas op als je naar Europa gaat, naar Zuid-Europa. Ook daar kan je hartstikke ziek worden.
0: Ja. Zo meteen meer uit de mond van Nicola Ruijs. James Blunt hoor je met Stay the Night naar de Golden Earring en Born the Lady.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 9,99.

0: de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Zometeen zoekende artiesten die al sinds de jaren 80 één vraag hebben. En die luidt, I wanna know what love is. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voor de kust van Zuidwest-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop, bij Bordeaux, breiden de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. De bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Zij moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste gewone vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken, en dat doen ze via een pontonbrug die Defensie er speciaal voor de vierdaagse heeft aangelegd. En de vakanties zijn in volle gang, dus het is tijd voor een waarschuwing. Vreemde ziektes, infecties en enge beestjes kun je ook meenemen uit Europese landen. Hoef je echt niet voor naar Azië of Australië. In Frankrijk en Italië bijvoorbeeld heb je de tijgermug. In Spanje een bijtende zandvlieg. En in alle warme landen komen nare parasieten voor in stilstaand water. En om te voorkomen dat je ziek wordt, check dan wat je daar vooraf aan kunt doen. Spuit date bijvoorbeeld, anders heb je zo'n vervelend souvenir mee naar huis straks. Allemaal niet fijn. Het Radio 10 weer. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. Vanmiddag stapelwolken en zon. Het is ietsje warmer dan de afgelopen dagen. Het is 23 tot 25 graden.
1: 16 vertragingen, geweldig Flitsmeister. Dit zijn de drie grootste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland momenteel 23 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 36. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor de Maasbrug. Een vertraging van 21 minuten.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
7: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Radio 10.

Cooking on Three Burners, This Girl op Radio 10. En daarvoor Foreigner. Met nog steeds die vraag al sinds de jaren 80. I wanna know what love is. Vrijdag, 11 minuten over 11. En voor de laatste keer deze week voeren we de juiste combinatie in. Geven we een slinger aan het wiel. Waardoor de kluis open gaat met daarin alleen maar nummer 1 hits. En ik heb er vandaag weer 4 uitgehaald in 4x1. Met zometeen een goed voorbeeld van een mismatch die vreemd genoeg wel werkte. Maar eerst gaan we naar een band die een succes te danken heeft aan de gayclubs in de jaren 90. En misschien heb je dat gezien in de Netflix-documentaire momenteel, die te zien is op Netflix dus. Het was een band vol knappe gasten en allemaal rete jong. Dus toen ze op zoek waren naar publiek, besloot een manager te slijten op plekken waar jonge, knappe mannen gewild zijn, de gayclubs. Hun eerste shows waren dus vooral voor andere mannen en het duurde een paar jaar voordat ze ook de dames wisten te pleasen. Een successtory. Take That, Everything Changes.

blijft toch grappig dit, hè? Een combinatie die eigenlijk niet zou moeten kunnen werken. Het is een beetje alsof je tomatenpasta met chocoladevlokken serveert. Of neem gebakken eieren met frambozenvla. Gadverdamme. Deze combinatie was rock en disco. En het grappige is, het werkte ook nog. Exaal in 4x1 vandaag met I Kiss You All Over. Nou, lekker. Nog twee nummer 1 is te gaan. Zometeen de course voor je. Maar eerst de hoogst genoteerde track in

0: Doors en Leave Me Breathless. Vandaag de laatste in 4 kreden. Maandag om 11 minuten over 11 gewoon weer 4 nummer 1 hits achter elkaar. En over een half uurtje de vrijdagmiddaglunch. Ja, en elke hap verdient een hit. En jij bepaalt wat er te horen is op Radio 10. Wat wil je horen vandaag in Alles Mag op Vrijdag? Geef het door via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. Dat is nog leuker. Dan horen we ook je stem erbij. En de eerste na 12 is de Bammerammer. En het is vrijdag. Het is bijna weekend. Dus ga voor een lekker vrolijk nummer met extra veel pit. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodrommel om je bammetjes in te doen. Dus laat weten wat je wil horen. Een tractatie voor jezelf en een ander.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Vanmiddag meer zon, temperatuur maximaal 25 graden. Met zometeen Milo, de Supremes en eerst Rosanna. Dit is Toto op...

0: Hoi. Nooit van gehoord.
1: Wie is dat?
0: Nee, geen idee. Zometeen, de lunch doen we samen. Ongelooflijk gezellig, na 12 uur. En dat betekent dat ik een lege playlist heb, Nicola Ruijs ook.
1: Ja.
0: Er moet natuurlijk wel wat binnenkomen om te draaien zometeen na 12
1: Zeker.
0: Uur. Anders moet ik een spreekbeurt gaan houden. En ik denk niet dat iedereen erop zit te wachten.
1: Zeker op de vrijdag. Hè. Er moeten extra vrolijke liedjes komen. Zal ik een paar voorbeelden geven?
0: Wat zou jij willen horen nou bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld Cassie Keno van Jody Bernal. Mm. Of Blame It on the Boogie, die is heel leuk, van de Jacksons. Of Dancing Queen van ABBA. Daar doe je Martijn een plezier mee. Of DJ Paul Elstak, die heeft namelijk alles. Of Rutger van Barneveld. Wacht dat?
0: Zomernachten.
1: Ja.
0: Het zou wel lef zijn als we die doen vandaag. Hè?
1: Waarom niet? Vraag hem gewoon aan en dan kijken we of we hem gaan draaien.
0: Ja, ik verheug me nu al zo meteen op dat uur. Dus kom door met de nummers die je graag wil horen na 12 uur in Alles Mag op vrijdag. En de eerste zo meteen na 12 is de Bammerammer. Liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodrommel. Dus pak de F van Radio 10 erbij en stuur het in.

grootste hits aller tijden. Elke dag op Radio 10, Night Fever van de Bee Gees hoorde je. En ook George Michael met Faith. Over 10 minuten begint de vrijdagmiddag lunch en de bammerammer is nog niet gekozen. Waar wil jij zo meteen de lunch mee beginnen? Pak de app van Radio 10 erbij, typ het in of spreek het in. En kom je zo meteen in de uitzending, dan krijg je daarvoor terug de bammerammer broodtrommel om je bammetjes in te doen. Dus laat het weten via de gratis app van Radio 10. Set fire to the rain. Dit is Adele voor je.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus doet.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Fans van voordeel. Aldi.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Ja, de deuren van de kantine gaan open. Een uur lang alles mag op vrijdag. Met jouw muziek ook vandaag weer. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede middag.
8: Goedemiddag. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden... nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdacht was in een huis. Daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... waar hij later overleed. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. In de eerste maanden van het jaar hadden ze veel meer overnachtingen... vergeleken met een jaar eerder. Volgens een campingplatform waren er 6,6 miljoen overnachtingen. En dat is een plus van dik 20%. En ook het aantal mensen dat ging kamperen steeg in de eerste 5 maanden. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de derde keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK. Als trainer won Klopp met Liverpool de landstitel en ook de Champions League. En Pep Guardiola wordt geen bondscoach van Italië. Hij bedankt voor de eer, meldt Voetbal International. Het Radio 10 weer vanmiddag, steeds meer ruimte voor de zon. Het is 23 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer en ook zonnig.
7: Zou er iets meer ruimte op de weg zijn geweest... dan hadden er niet 25 vertragingen gestaan. Dit zijn de drie grootste, de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor Duitsland 31 minuten, de A16 Rotterdam-Breda... voor de Drecht-tunnel 44 en de A73 Nijmegen-Maasbracht... voor de Maasbrug een vertraging van 35 minuten.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke

0: Nee hoor.
1: Nee, nee, want als een kat in je gezicht begint te likken, dan weet je, dan moet er inderdaad nog een extra raampje open. Ja. Zeg ik thuis altijd. Zeg, je hebt gereageerd voor de bammerammer voor vandaag. We gaan zo meteen luisteren naar wat je hebt aangevraagd. Maar eerst natuurlijk heel belangrijk. Wat zit er op je bammetje?

0: wat lunch jij vandaag, Sandra?
1: Eigenlijk niet zo bijzonder, maar gewoon een cracker met kaas.
0: Oh, ben je op een dieet? Of doe je dat altijd zo?
1: Nee, dat is een heerlijke lichte lunch.
0: Ja, en zeker met dat zomerweer is het ook heerlijk. Hè? Gewoon lekker luchtig lunchen, om het zo maar te zeggen. En dat is ook handig, want het nummer wat je hebt aangevraagd, daar dan ga je helemaal door het dak. Gelukkig is het vandaag geen 35 graden. Want waar ga je voor?
1: Voor I Wanna See the Rainbow High in the Sky van DJ Paul Elstak.
0: Die gaan we doen en we gaan de Bammerammer broodrommel naar je opsturen.
1: Super.
0: Sandra, fijn weekend, hè?
1: Dankjewel. Radio 10, Bammerammer.

0: Het is gewoon een vrolijke vrijdag voor Radio 10. En deze hebben we te danken aan Joey. Wat aardig, hè? Ich bin wie du van Marianne Rozenberg. En daarvoor op aanvraag van Sandra. Rainbow High in the Sky van DJ Paul Elstak. Een hele goede vrijdagmiddag. Vrijdag de 24e van juli. En had je dit al gehoord? In welke landen moet je wonen om zo oud mogelijk te worden? Dat zijn Monaco en San Marino.
1: Oh?
0: Daar ligt de levensverwachting op 86 jaar, Nicola.
1: Ja, dat snap ik wel een beetje. We hebben genoeg geld om naar het goede ziekenhuis en zo te gaan.
0: Ja, je gaat het haast denken, inderdaad. Ja. Laagste levensverwachting is Nigeria. Met wat denk je?
1: Oeh, 70?
0: Nee, 55.
1: Oh, dat is helemaal niet oud.
0: Nee. Nederland is 82,6 jaar.
1: Zo.
0: Dus jij moet dan wel even.
1: Ja, in Nederland wel. Ja.
0: Precies. Wil je de hele dag gratis naar de bioscoop, dan moet je naar Rome. De reden is wel minder fraai. Het wordt er namelijk zo warm dat de burgemeester dit als enige oplossing ziet. De bioscopen zijn namelijk voorzien van een airco. En dat geldt alleen tussen 1 uur 's middags en 6 uur 's avonds. En daarna goed luchten, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Voor de deuren open. En hoor je de vrachtwagen voorbij komen, app dan Truckstar. Wie weet win je 4 tickets voor het Truckstar Festival komende weekend al op het circuit van Assen. Dus hou daarvoor de Radio 10 app in de buurt, hè. Op aanvraag van Joey, Nielsen en Miss Montreal. Maar eerst gaan we naar John.
2: Een paar uurtjes en dan lekker met vakantie. Daar ben ik wel aan toe. Doe mij maar de holiday rap van Sven. En die schreeuwkijkende DJ, weet je ook alweer.

0: Wilson en Miss Montreal. En we hebben contact met een man die volgens mij in een heel groot huis woont. Wouter uit Tweede Exloërmond is namelijk al 3 jaar aan het klussen. Goedemiddag, Wouter.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending. Je hoorde de toeter voorbij komen terwijl je aan het klussen was. Wat ben je eigenlijk in het huis allemaal aan het doen in die 3 jaar?
1: Druk aan het isoleren, verbeteren. De woning is 1935, dus ik heb genoeg te doen.
0: Nou, en dit weekend is het inderdaad wel even tijd voor een uitje. Je hoorde de toeter en je hebt Truckstar gestuurd. Dat betekent maar 1 ding. Je hebt ze te pakken, hoor.
1: Ja, super.
0: 4 tickets op de kop gedikt voor het Truckstar Festival dit weekend op het TT-circuit van Assen. En dan kan je zaterdag of zondag gaan, dat kan je helemaal zelf kiezen. En dan kan je dus nog 3 andere mensen ook meenemen.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen.
0: Ik wens je een fijn weekend en dankjewel voor het reageren.
1: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi, tot later. Zometeen Gloria en Stefan. Maar eerst checken we even in bij Leon.
2: Een hele goede middag. Voor alles mag vandaag, had ik graag Stan Ridgway. Camouflage.

0: Simpeler.
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, de beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: De prijs

0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Martijn Koopman.
3: Halverwege Alles Mag op Vrijdag. Blijf ze sturen, hè. Wat wil je horen vandaag in Alles Mag op Vrijdag? En doe dat via de gratis app van Radio 10.

0: Ja, je bestaat er geen zak van, maar dat blijft wel een heerlijk nummer. Michelle had zin in de zomer en vroeg daarom om Draconstadin T van Ozone. En daarvoor de favoriet van Greet.
1: Vraag een alles kan, alles mag. Steve Miliband en Abra Cadabra.
0: Dankjewel, fijn weekend, hè, Greet. Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag. Ja, en dan is het tijd voor een nummer waarbij je stembanden net zoveel mogen werken als je onderstel. Stilzitten is geen optie. Favoriet van Iris,

Radio 10, U2 hoorde je en Pride in the Name of Love. Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag. Ja, we zijn er bijna doorheen voor Alles Mag op vrijdag. We hebben nog twee nummertjes te gaan. Zometeen op aanvraag van Monique. Wat leuk, Beyoncé met Love on Top. Maar eerst gaan we naar Peter uit Haarlem. Volgens mij wil Peter alvast een beetje oefenen met zijn dansmoves voor het komende weekend.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
4: Italia. Thuis in Italië.
5: Auw.
4: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
6: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Vrijdagmiddag lunch met de grootste hits aller tijden. Zo dadelijk hoor je James Brown en Alphabeat komt er ook aan. Na het nieuws van 1 uur. Van Nicola Ruijs.
14: Goedemiddag. Bijna een jaar geleden stak een man uit Gouda zijn iets oudere broer dood. En het OM wil dat hij daarvoor 8 jaar de cel in gaat en ook TBS krijgt. De man heeft een stoornis en hij dacht dat zijn broer hem probeerde het gesticht in te krijgen, zegt het OM. De verdachte moet razend zijn geweest. Hij stak en sneed zijn broer meer dan 100 keer. De brancheorganisatie van binnenvaartschippers noemt het vervelend dat het Twentekanaal vanaf morgenmiddag dichtgaat. Door de droogte staat het water zo laag dat schade kan ontstaan aan waterkeringen, bodem en natuur. Het Twentekanaal is belangrijk voor de binnenvaart omdat omvaren veel tijd kost en er weinig alternatieven zijn. Bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. En Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught, maar sinds vanochtend zit hij in de gevangenis van Krimpen aan de IJssel op de afdeling intensief toezicht. Dat meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Het Radio Tune weer. Vanmiddag steeds meer zon. Het is 23 tot 25 graden. Morgen dan wordt het nog ietsje warmer en ook zonnig.
13: Dankjewel. Files zijn er 26 en dit zijn de 3 met de meeste vertragingstijd. De A2 Utrecht en Bos voor Geldermalsen, 29 minuten. A12 richting de Duitse grens, 30 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en de Drechttunnel door een ongeval,

0: abonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Radio 10. De zomer.

het land van de Lego. En dat hoor je, want wat zit dit goed in elkaar, hè? Fascination van Elphabeat op Radio 10. En daarvoor Living in America van James Brown. Hij wordt ook wel de hardest working man in showbiz genoemd. En dat zou je ook kunnen zeggen van Jeroen Nieuwenhuizen. En daarom hebben we hem even een tijdje vrijgegeven. En dat betekent ook geen top 4000 quiz zo dadelijk, maar wel de grootste hit aller tijden. Katrina en de Waves komen eraan, maar eerst even op zoek naar je zonnebril. Waar zal die liggen? Je hebt hem nodig, want hier is de Sunshine Band samen met Casey. En that's the way I like it op Radio 10.

De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.

0: klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met 20

0: accountiediscounter.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Edwin Diergaarden.
3: En alle ballen op het weekend. Hou nog even vol. Het komt er zo aan. Net als Katie Tunstall. Die hoor je naam Daryl Hall en John Oates. Dit is Maneater. Radio.

Suddenly I See bij Radio 10. En daarvoor Maneater, Daryl Hall en John Oates. En wist je dat het aantal Daryls en Johns in Nederland enorm is toegenomen na het succes van deze twee in de jaren 80? En dat vernoemen dat komt wel vaker voor. In het jaar dat Max Verstappen zijn eerste Formule 1 race won, kwamen er 600 Maxjes bij. En toen Oranje in de WK-finale stond, steeg het aantal Wesley's ook met 200. Wesley's, allemaal vernoemd naar natuurlijk Wesley Snijder. Maar in de muziek komt het ook vaak voor. Zo is de volgende band een groot fan van de Beatles. En een beetle is een insect. En het Engelse woord voor insect is bug. En ze gingen voor de naam The Bugs. Alleen lag dat er allemaal wel een beetje erg dik bovenop. Dus werd het The Buggles. Dit is Video, Kill the Radio Star.

Simply Red, Radio 10, Mick Hucknall. Hij wist als kind al dat hij artiest wilde worden. Hij vroeg voor zijn verjaardag aan zijn vader een gitaar. Maar zijn vader had blijkbaar alleen onthouden dat het een instrument moest zijn. Want op zijn verjaardag kreeg kleine Mick een enorm cadeau. En toen hij het uitpakte, zag hij een accordeon. Nou, bijna goed, pa. Gelukkig heeft hij die trekzaak later toch om kunnen ruilen voor een gitaar. En dat is maar goed ook, anders had hij toch meer geklonken als een smartlap uit de Jordaan. Ook al is dat ook lekker natuurlijk, dat snap je. Something got me started, you're the Simply Red.

0: Maar deels korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in één van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Hij zegt vakantietijd is overal zo rustig dat je amper durft te bewegen. Ga zo meteen maar even wat leven in de brouwerij schoppen. Eerst het nieuws. Met Nicola Ruijs.
3: Goedemiddag. Aan de dodelijke schietpartij deze week in Nijmegen is het nodige vooraf gegaan, dat zegt burgemeester Bruls. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Volgens zijn familie was het zinloos geweld, maar dat spreekt Bruls tegen. De dader loopt nog vrij rond en die is niet zomaar gaan schieten, zegt hij. Een liter diesel kost nu langs de snelweg meer dan een liter benzine, meldt United Consumers. Door de oorlog in het Midden-Oosten loopt de prijs van diesel al langer hard op. Vanuit het Midden-Oosten wordt meer diesel geïmporteerd dan benzine. Langs de snelweg kost een litertje nu bijna €2,64. Hackers hebben toegeslagen bij ijsstadion Tialf in Heerenveen. Volgens RTL Nieuws willen ze geld zien en in ruil daarvoor gaan de computers van het slot en worden gestolen gegevens niet op internet gezet. We zijn in gesprek met de cybercriminelen, zegt Tialf. Achter de hack zit een groep die eerder ook al bij Nederlandse bedrijven toesloeg. En de 19e etappe van de Tour de France die gaat straks van start. De renners vertrekken uit Gap en finishen op de Nederlandse berg, de Alpe d'Huez. Die kleurt vandaag oranje, want duizenden Nederlandse fans staan langs de route. Sommigen die zijn er al dagen, is te horen bij RTL.
4: Nederland is een bocht 7 dit jaar. Ja, mooi om mee te maken.
3: Ja, afgelopen jaren was de route soms gevaarlijk voor de wielrenners, maar met extra hekken moet dat nu opgelost zijn. En dan nu het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Het is 23 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer en zonnig.
2: Extra hekken. Gaat zoiets, wat hebben hackers dan mee te maken?
3: Ja, sorry daarvoor.
2: Nou, geeft niks. Er staan 26 files op dit moment op de Nederlandse wegen. En dit zijn de drie langste. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 39 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens ook 32 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk-Noord en het Rechttunnel. Een uur bijna.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dat is die badkamer of...

0: tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Radio 10.

vakantie gewenst. En blijf natuurlijk vooral luisteren naar Radio 10. Goedemiddag, dit zijn ze, de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin en als je houdt van punten sparen, is er binnenkort iets nieuws voor je. Je weet wel, je hebt Air Miles, je hebt Bonus Miles of al dat soort dingen. Bonuspunten. Politie en justitie die gaan werken met een puntensysteem voor verkeersovertreders. Als je dan wordt betrapt op onveilig rijgedrag, dan krijg je strafpunten. En bij 6 punten gaan ze je extra in de gaten houden. Behalve de strafpunten krijg je ook nog een boete. Ja. Nou, het goede nieuws is dus dat je punten kunt sparen. En het slechte nieuws, je kunt ze niet inwisselen voor een Airfryer.

op deze plaat. Met al die gekke breaks erin. Daarvoor op 10 Sabrina Carpenter en Espresso. En wat wel grappig is, zij heeft dus een hele bekende tante. Dat is Nancy Cartwright. Zeg maar niet, hoor ik je denken. Nou, zij is dus de stem van Bart Simpson in The Simpsons. Bart Simpson's stem is van een actrice, dat hoor je goed. Jazeker. Die kunnen geen baard in de keel krijgen, net als Bart Simpson, vandaar.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: De prijsfavoriet.

0: Spectrum is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
9: craving. Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

Ik heb een idee. Laten we thuis blijven, de radio aanzetten en plezier maken zonder geld uit te geven. Omdat alles de laatste tijd zo duur is, klinkt dat natuurlijk als een waanzinnig goed idee voor het weekend. Maar het is meer, het is ook een boodschap van een top 4000 hit uit de lijst van afgelopen december. En waarom er geen geld wordt uitgegeven, vraag ik me wel een beetje af, want deze hit heeft honderden

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: Autoruiter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Roma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Je to-do-list werkt nog even de laatste klusjes weg. En dan is het weekend met zowel Jimmy Cliff hier. Na het nieuws met Martijn Nijhuis.
9: Het is rond. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met België op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje. Van Bommel was eerder trainer bij PSV, Duitse Wolfsburg en Antwerp. De vierdaagse feesten moeten volgend jaar anders. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen tegen Hart van Nederland. Aanleiding zijn de dodelijke schietpartijen en mishandelingen. Vooral rond het parkfestival Matrix at the Park.
10: Matrix at the Park in de huidige vorm, dat is echt eindoefening. Omdat ik merk dat daar bepaald, ik noem het fout, volk op afkomt. En dat moeten we niet hebben. En ik denk dat iedereen ook overtuigd is dat we dat volgend jaar zo niet meer moeten doen.
9: Ja, na de fouilleeracties van de politie zijn er tal van wapens in beslag genomen. Ook vanavond zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Een oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke woningen aan daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. En Max Verstappen is het Formule 1 weekend in Hongarije goed begonnen. Bij de eerste training voor de Grand Prix zette hij met Red Bull de tweede tijd neer. Verstappen was een halve seconde langzamer dan Ferrari-rijder Charles Leclerc, die was de snelste. Zijn teammaat Lewis Hamilton reed de derde tijd. Het radioteam weer, het is overal droog, de zon die schijnt, er staat weinig wind. De temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond een heldere zomeravond en dan is het nog lang lekker buiten.
8: Oké, dankjewel. Je had de vaart er goed in, Martijn.
9: Ja, ik moest naar de wc. Viel het op?
8: Eigenlijk wel, ja. Even kijken op de weg. Daar gaat het wat minder. Nou, 31 files. Allah. Dit zijn de 3 langste files op dit moment. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg. 35 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. 30 minuten. En op de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 32 minuten.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
2: Hallo, Odido hier.

0: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Mindshift, elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je kunt wel een beetje aan je Spaans werken met de doorbraak die eraan komt naar Ilse de Lange. En deze is niet langer, Matthew, maar is wel...

vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het is 1995 en hij heeft er dan al meer dan 10 jaar showbiz op zitten. Eerst als piepjonge tiener in een van de grootste boybands van Latijns-Amerika en daarna solo. Meerdere albums, volle zalen. Maar buiten de Spaanstalige wereld blijft het opvallend stil. Dan belandt er een nummer bij hem op tafel dat eigenlijk net iets te vrolijk, net iets te Latijns en volgens sommige platenbazen veel te Spaans klinkt. Voor een internationaal publiek. Toch neemt hij het op. Het is vrolijk en na een paar keer luisteren blijft het dagenlang in je hoofd zitten. Of het een succes wordt, dat moet nog maar blijken. Maar in Europa denken ze er heel anders over. In de zomer van 1996 verandert het nummer in een soort rollende muzikale strandbal. Van Spaanse costa's tot Nederlandse campings en feesttenten. Overal klinkt un, dos, tres. En nog voor Amerika echt overstag gaat, heeft hij hier al een mega-hit te pakken. En precies dat is het kantelpunt. Voor het eerst is hij niet meer alleen een Latijns-Amerikaanse, maar een internationale ster. Ricky Martin.

0: Van een breakaway. Heb je wel een breakaway nodig? Liefst een sabbatical van een jaar, eerlijk gezegd. Maar hoe zit dat bij jou, Lex?
1: Je kan er onrustig van worden. Ik snap wat je zegt, ja. Maar wel een lekkere plaat, hè?
2: Oh, verdorie, hoor. De grootste hits aller tijden.
0: Echt, hè? Dit is er eentje.
1: Zal ik je wat sterkers vertellen?
0: Nou?
1: Je krijgt er straks nog veel meer, want de meeste muziek in de middagshow is aanstaande.
0: Zometeen, na vieren,
1: Gijs op 10.
0: Met jou,
1: inderdaad.
0: Lex Raakhuis.
1: Gijs nog op vakantie is. We hebben een hele bijzondere Nederlands kampioen aan de lijn. Ze is pas 18 jaar en ze kan iets dat mij waanzinnig fascineert, al decennia lang. Zij kan, het beste van Nederland, grunten. Weet je wat het is?
0: Ja, ik weet wat grunten is, inderdaad. Jij kan het.
1: Dit was meer een didgeridoo die schoongemaakt moet worden.
0: Ik heb het gevoel dat iedereen wel een beetje denkt te kunnen grunten. Ik ga het niet voordoen.
1: Ik durf het eigenlijk niet te vragen, Ed. Zometeen gaan wij een heel bijzonder grunt-experiment met haar uithalen op de radio.
0: Leuk.
1: En Tialf is gehackt. En dan zou je denken, wie ga je daar nou over bellen? Een schaatsstadion dat gehackt is. Zijn er topschaatsers die veel weten over techniek? Die zijn er niet, er is er namelijk maar één. Dat is de verstrooide professor van Vandaag is Site en de Oranje Zomer.
0: Ben van den Burg.
1: Tuurlijk, ja. Precies. En die kan ons ook nog vertellen wanneer wij als Nederlanders, is misschien leuk als je nu de file inrijdt, in een vliegende auto kunnen zitten zonder dat dat onveilig is.
0: Ja, dat moment komt steeds dichterbij.
1: Hij kan precies de datum, de tijd, dan ben je helemaal op de hoogte.
0: Cool. Kijk,

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
7: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
15: Ja?
16: Echt serieus?
15: Oh.
17: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: En dan was het toch opeens weer 4 uur vrijdagmiddag. Gijs op 10, de meeste muziek in de middagshow aanstaande. Eerst krijg je het nieuws van 4 uur. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
20: Ja, goedemiddag Lex. Een Rotterdammer is opgepakt voor grootschalige sms-fraude. Dat zegt regiozender Rijnmond. Die man verstuurde in een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes. In naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar die sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Dat oud-PSV-trainer Mark van Bommel de nieuwe bondscoach is van België, vindt hij zelf een grote eer. Hij wil er alles aan doen om het Belgische volk trots te maken. Van Bommel heeft een contract getekend voor 2 jaar. En zijn belangrijkste opdracht is zich met België plaatsen voor het EK. En daar dan natuurlijk zo ver mogelijk komen. Veel blije gezichten in Nijmegen. Op de laatste dag van de Vierdaagse komen daar steeds meer wandelaars de finish over. In Hart van Nederland zien we dat sommigen heel blij zijn dat het erop zit. Deze man doet het nooit meer.
21: Ik wilde hem 1 keer lopen. Ik heb het gedaan. Dus dat is prima zo. Hij stond op mijn lijstje om te doen, maar het is heftig.
20: Ja, wandelaars worden toegejuicht door familie en vrienden die rijen dik langs de kant staan. En we hadden het gisteren over Lex, die naar een sauna ging waar stiekem camera's waren opgehangen.
19: Oh ja.
20: En die toen dacht, ja prima, ik ga gewoon. Nou, de Telegraaf heeft even uitgezocht hoe je verborgen camera's kunt ontdekken. Bijvoorbeeld in je vakantiehuis. Kijk vooral naar klokken en wekkerradio's, vooral als die richting een bed of bad staan.
19: Oh.
20: Camera's kunnen ook in tv's zitten, rookmelders, plafondventilators en USB-opladers. Twijfel je, schijn het dan even met je zaklamp van je telefoon op, want de meeste cameralensen die reflecteren licht natuurlijk.
19: Je mag wel een midweek extra boeken om te controleren of de camera's in het huis hangen.
20: Ik ga altijd met een blauwe lamp langs, maar dat kan je best
19: weer
20: doen.
19: Voor iets anders. Dat leggen we uit in de podcast.
20: Ja, precies. Het radioteam weer steeds minder stapelwolken, daarna een vrij zonnige avond. Vannacht wat frisser dan anders. Langs de Duitse grens wordt het maar 12 graden bijvoorbeeld. Morgen flink wat zon, ook stapelwolken. Het wordt warmer al. 24 tot lokaal 29 graden.
19: Die zomer van 10. Hij komt weer terug. Martijn, dankjewel. Yes. Dan naar de situatie op de wegen. De vrijdagmiddagspits. Is hij er al? We vragen het aan Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
15: Goedemiddag Lex. Oh ja, zeker. 211 kilometer totaal al. Op de A16 Rotterdam-Breda bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. Op de A2 Utrecht en Bos een half uur tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A15 Nijmegen-Gorkum is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog een half uur vertraging tussen Meteren en Leerdam.
19: Je weekend begint goed met Wham! Land & Beat, Martijn Nijhuis, de hele middagcrew en cabaret zometeen van De Slimste Mens.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
22: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
23: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
24: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
23: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
25: Radio 10. De zomer van 10.
26: Lex Gaarthuis.

0: Luister je naar de meeste muziek in de middagshow en treffen we elkaar. Is dat toevallig? Ik denk het niet. Het is 4:10. I've been thinking about you. You're the London Beat. In. Zonder. Nou, met team, maar zonder Gijs. Want Gijs is lekker op vakantie, maar met team. Team Gijs op team, hier om me heen. Mijn naam is Lex Gaarthuis en ik zit hier samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Lex.
0: En de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Wordt het zo'n middag, ja?
2: Hij zit wel aan vakantie, denk ik.
0: Hij heeft bijna vakantie.
1: En ah, 3 uur nog.
0: Ik wilde zeggen, je merkt er niks van, maar bij Martijn merk je toch wel een beetje. De batterij is langzaam op, de prik is een beetje van de cola. Maar we proberen hem de komende 3 uur wakker te houden. En dan, nou, moet u eens opletten, u vermaakt zichzelf voor 10. Om het maar een beetje in de zenderstijlen te houden. Zeg jongens, voor veel mensen is het een vraag. De vraag zelfs, gaan we verhuizen of verbouwen? Verhuizen naar een nieuw huis is door hoge prijzen vaak onmogelijk. Maar verbouwen ook, dat heeft niet zozeer met de prijzen te maken. Maar met de gierenzwaluw. De Raad van State oordeelde 3 jaar geleden dat woningeigenaren bij het isoleren van bestaande woningen beter moeten laten onderzoeken of er in de spouwmuren beschermde dieren leven, zoals vleermuizen en dus gierzwaluwen. Kan flinke vertraging veroorzaken voor je verbouwing, want je gemeente moet er onderzoek naar doen. En tegelijkertijd zijn er maar weinig ecologen te vinden die alles weten van zulke beschermde vleermuizen en gierzwaluwen. Liefhebbers van andere vogels zijn er daarentegen volop.
3: Jeroen, jij bent toch gek van vogels, denk ik, hè?
4: Ja, niet van vogels. Eigenlijk wel van één soort uil ben ik echt zot van. Mijn vriendin vindt dat heel ambetant. Die zegt echt dat ik geobsedeerd ben, maar ja, ik kan er niet aan doen.
3: En wat voor uil is het dan?
4: De partneruil.
5: Lex Gaarthuis.
6: De zomer van 10.
5: Radio 10.

0: hem daar nogal veel credits voor van het publiek. Veel mensen dachten dat het nummer uit zijn pen kwam door de, ja, laten we zeggen, de zangstijl die Gary Rafferty hier gebruikt. Hij zette de typische Dylan-stem destijds op als grap om de spot te drijven met de platenbalzen, maar die grap leverde hem wel mooi een top 10 hit op. Kan allemaal minder, toch? Je hoorde hem in Gijs op 10, stak in the middle with you, Steelers Wheel. Het is bijna 4:30. En dus, bijna tijd voor het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit er zo in?
1: Er is een Rotterdammer opgepakt die 100.000 nep-sms'jes heeft gestuurd. En wat zijn nou de 3 gekste komkommernieuwtjes van vandaag?
0: We doen er nog eentje, hè?
1: Ja, je hoort het zo meteen natuurlijk.
0: Komkommertijd met Martijn Nijhuis. Dat straks eerst de radio's.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl,

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: De prijs

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
7: Grand'Italia. Thuis in Italië.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand'Italia.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: stukje anders doet.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10 op de vrijdag. Wat gezellig. Vanavond nog vrij zonnig, vannacht vrij koel. Morgen weer flink wat zon, maar ook stapelwolken. Het wordt langzaam weer warmer, 24 tot 29 graden. Kruipend richting de 30. Kruipend richting huis, wellicht op wat snelwegen. Hoe is het met de middagspits? Robin van de regie, goedemiddag.
6: Goedemiddag, vooral druk rond Dordrecht en Utrecht. Op de A2 Eindhoven-Maastricht ook druk. Een half uur vertraging door een ongeluk tussen Eurmond en Meersen. Op de A27 Almere-Gorkum een uur tussen Utrecht-Noord en Knobbert-Lunetten. En op de A28 drie kwartier tussen Den Dolder en Utrecht.
5: Zometeen hoor je muziek van Rufus en Chaka Khan en ook Melee draaien voor je. En we bellen met Ben van den Burg, want geloof het of niet, binnenkort rijden we misschien in een vliegende auto. Of andersom. Nou, zien we zo. En horen we straks van Ben. Maar eerst het nieuws van 4:30. Krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag Lex. Goed nieuws voor Gijs Staverman. Voor alle linkjes waar hij op klikt, die zijn gestuurd door een Rotterdammer. Die heeft zo'n 740.000 nep-sms'jes gestuurd. In naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophonden en zo. De website waar die sms'jes naar verwezen zijn, offline gehaald inmiddels. In Oekraïne wordt onderzoek gedaan naar een wapenbeurs op een oefenterrein bij Kiev. Bij een Russische aanval daar kwamen vandaag 10 mensen om het leven. De organisator van het evenement wordt daar misschien verantwoordelijk voor gehouden. En Mark van Bommel is trots dat hij de nieuwe bondscoach is geworden van België. Over 2 maanden zit hij voor het eerst bij de Belgen op de bank. Ze spelen eind september tegen Italië al.
5: Bijzonder.
7: Ja. En
5: leuk dat je gaat het houden. In ieder geval.
7: Dat vind ik een mooie samenvatting inderdaad.
5: Ja. Hey, het is er tijd voor, hè?
7: Lijkt mij wel. De meeste journalisten zitten waarschijnlijk op het terras of in het buitenland. Want ja, er zijn bijna alleen nog maar zomerse nieuwtjes. Maar dat is ook leuk natuurlijk.
5: Kom het tijd. Ik schrijf hem mee, Martijn. Kom maar.
7: Ja, doe maar. Word je zwaarder als je minder slaapt? Ja, zeggen onderzoekers. Maar je wordt niet dikker, want het is eigenlijk vooral vocht. In Voorschoten hebben een vader en zijn zoon een zonnebloem gekweekt die bijna tot aan het dak komt.
8: Vorig jaar kwam ik voor het eerst net aan bij de dakgoot. Nou ja, dit jaar zijn we er alweer boven.
7: Meer dan 6 meter hoog dat ding. En is nou echt zo dat je hersens achteruit gaan als je veel tv kijkt? Het antwoord is ja. En dat is, ja, sorry Lex, vooral bij mensen vanaf de 40.
5: Je hebt zo'n vakantie, hè?
7: Ja, precies.
5: Kijk, toch bedankt Martijn. Ik heb weer meegeschreven. Het is vooral vocht. En...

0: aangerommeld. Dat heette Mayday. Dat werd niks. Want dan zat ik hier niet. En jaren later was er een beetje, dat heette Melee. Dit bandje scoorde deze hit. Beeld to Les ging allerlei vage kennissen van vroeger mij bellen. Het is toch gelukt, hè? Wat goed! Ah. Dit is een ander bandje. Ja, pijnlijk. Het is 5:10. Je luistert naar de middagshow. Gijs op 10. Even naar Gijs op 10. Gijs lekker op vakantie, ik ben Lex. En als je mensen vroeger de vraag stelde, hoe ziet de toekomst eruit? Dan kreeg je antwoorden als, nou, beeldbellen op een apparaat in je huis, een horloge met een scherm of vliegende auto's. Nou, die eerste twee dingen, die zijn inmiddels al een paar jaar de normaalste zaak van de wereld. Maar vliegende auto's, die hebben we nog niet. Of toch wel?
1: Digitale dingen.
0: Ja, want een Chinees bedrijf hoopt de ultieme droom van vrij vliegen eindelijk te verwezenlijken. Is de toekomst nou dichterbij dan ooit? Dat kan ik het beste vragen aan een oud topschaatser. Niet zomaar één, maar inmiddels professioneel tech-nerd. U kent hem onder andere goed gekleed tegenwoordig uit de oranje zomer. Ben van den Burg. Ben, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat is dat een gedoe over jouw outfit? Wat heb je nu een korte broek aan? Ja, ik durfde niet te vragen, maar ik ben blij dat je het zelf zegt. Victor Vlam is heel kritisch op de kleding van Ben van den Burg. Ja, waarom weet niemand? We lachen aan. Hè?
2: Precies, je hebt heel veel verstand van.
0: Zeg Ben, wat heb ik nou net verteld? Komen er echt vliegende auto's?
2: Ja, eindelijk. Weet je, dat is een hele beroemde uitspraak. They promised us a flying cars, but all we got is 140 characters. Dat is natuurlijk X-Twitter, weet je wel. En jarenlang zijn er heel veel klachten geweest van waarom hebben we nou niet die vliegende auto's? En ja, dat gaat nu met die drones natuurlijk zo rap. En in China zijn ze daar gewoon heel ver mee. Maar ook de oorlog in Oekraïne heeft geholpen. Drones, dat is gewoon alles. Dus ja, dan krijg je mensen. Je gaat in een drone zitten en je gaat omhoog. Niet al te hoog. En je wordt vervoerd.
0: Ja, ik wil net zeggen, hoe ziet dat? Hoe ver boven de grond? En hoe wordt dat dan in goede banen geleid en zo?
2: Ja, het is voornamelijk regelgeving. Maar in China zijn ze en ook in Amerika iets soepeler met regelgeving. Waarom hebben we dat niet in Europa? Want wij zijn natuurlijk heel streng, dan mag het niet gebeuren. Nee, hoe ziet het eruit? Natuurlijk nu wel afschermde gebieden, ook in China. Je gaat bijvoorbeeld net zoals bij een helikopter naar een dak van een gebouw of gewoon een plek waar die staat. Je vliegt niet te hoog, ongeveer zeg maar, normaal vlieg je veel hoger. Dit gaat tot ongeveer 3000 meter. Is vrij hoog, maar dat doen ze meer met pakketjes, maar dat noemen ze een low altitude, dat ze daar blijven vliegen.
0: Ja,
2: ja, en dat is dan wat er moet gebeuren.
0: Ja, ik hoor jou er nu zo over praten en we weten, je bent een early adapter met alles op dit gebied. Ja. Wanneer gaan we een superblij Ben van den Burg in zo'n vliegende auto zien?
2: Ja, ik denk toch niet zo snel. Want wat ik al zei, in Europa is dat lastig. Maar ook de weerstand van mensen. Ik liep bijvoorbeeld vanmiddag in het bos en toen was er een drone. Denk ik, gadverdamme, wat doet hij daar? Ik denk dat hij... Snap je, dus wij hebben best wel, nou ja, in Nederland veel weerstand. Dat is misschien wel aardig. Ik heb vroeger in Japan gewoond. En als je dan in Azië, in China is het ook zo. Als je dan een pechdingetje geeft, je geeft een mobiel of je geeft een drone. Dan hebben ze, oh, zo, dat zeiden ze dan. En dan gingen ze dat helemaal onderzoeken. En in Europa, in Nederland is veel meer van, werkt het, doet het, wat kost het?
0: Wat moet ik hiermee? Ja.
2: We zijn heel erg kritisch met dat soort dingen. Nou, en dat is ook regelgeving, is ook kritisch. Dus jij zegt, wanneer gaat Ben van den Burg blij worden ermee? Ik denk dat dat hier nog, Nederland is ook veel te dicht bevolkt. Dat duurt echt nog jaren, zeker 4-5 jaar.
0: Ja, dan moet de ANWB ook allemaal vliegende auto's gaan inzetten voor op de luchtstrook in plaats van de vluchtstrook. Het lijkt me allemaal, het is er nog allemaal niet, hè? Zeg Ben, dan even nieuws wat net onze redactie bereikt. En wij schrikken hiervan. Maar ik dacht wel van, ja, er is maar één oud topschaatser die veel van techniek weet. Dus we moeten jou om een reactie vragen. Zit je of sta je?
3: Ik sta.
0: Je staat. Misschien moet je even gaan zitten.
3: Ik krijg het.
0: Ik lees net namelijk dat schaatsstadion Tialf is gehackt. Cyberaanval.
3: Nee, echt waar?
0: Ja.
2: Ja, dat is waar, jongen. Dus, maar weet je, ja, ik verbaas me ook niet. Want het is heel vaak bij zo'n stadion allemaal een beetje knullig. Weet je, het is niet, denk je nou echt dat ze, nou, sorry dat ik het zeg, maar heel vaak is in stadions, weet je, het, ja, dat zijn niet de hoogste graad van beveiliging doen ze vaak. Weet je, want ja, het is maar, de kern namelijk, dat is interessant, de kern is een ijsbaan, de kern is een stadion en de kern is niet IT-beveiliging. Dus het verbaast me niks, maar als maar het ijs, hebben ze zomerijs, ik denk het wel. En zeker in de winter als het ijs niet aangetast wordt. Want dat is alle belangrijkste.
0: Is dat ander ijs, Ben? Scherp ijs of zo? Dat is verschil.
2: Ja,
0: ze
2: hebben zo gek dat hij alleen maar scherp ijs is.
0: Nou goed, we gaan dit allemaal verwerken op onze eigen manier, op onze eigen tijd. Ben, dankjewel voor dit moment. En mocht je nou die vliegende auto gaan proberen, laat het even weten.
2: Ja, lekker.
0: Mag je hier een rondje vliegen in de Radio 10 tuin? Lijkt me fantastisch.
2: Yo.

0: Die Gijs op 10 en Loverboy daarvoor. You gotta love the boy. Ben van den Burg, top schaatser uit het verleden. En top techneut, of techneurt kunnen we beter zeggen, in het heden. Was toch even geschokt, hè, door de hack bij Tialf. Hij moet daar even
1: een
0: plaatsje voor vinden.
1: Ja.
0: Ja, en Ben over de vliegende auto's. Ik krijg er dan toch meteen zin in. Het is bijna 5 uur. Straks spreken wij in Gijs op 10 een hele bijzondere Nederlands kampioene. En je hoort het nieuws met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit er zo?
1: Er wordt morgen al gecontroleerd op trucks op de Merwedebrug. En de mensen die voor het eerst over de finish kwamen bij de Vierdaagse waren natuurlijk dol enthousiast. Tenminste, dat zou je denken.
0: Drugs, hè, op de Merwedebrug. Toch
1: heel
0: drugs.
1: Heel erg drugs, ja.
0: Geen drugs.
1: Nee,
0: drugs.
1: Geen drugs.
0: Ook drugs. Ja. Je mag ook geen drugs in de truck. Ja, verwarrend. Je hoort straks meer bij Martijn.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Zembang. Nu al zin in morgen.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.

0: Over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Zometeen trappen wij het weekend af. En je werkweek sluiten wij af in Gijs op 10. Maar eerst... Het nieuws van 5 uur krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag Lex. Eerder dan gedacht wordt op de Merwedebrug bij Gorkum boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die daar toch overheen rijden. Niet volgende week, maar al vanaf morgen gaat de politie daar handhaven. De brug is dicht voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. Maar lang niet alle vrachtwagenchauffeurs houden zich dus aan dat verbod. In Oekraïne is de regio rond de hoofdstad Kiev aangevallen met Russische raketten. Die kwamen neer op een oefenterrein van Defensie, waar toen een wapenbeurs aan de gang was. 10 mensen kwamen om het leven. Er loopt een onderzoek naar de organisator, want vanwege de oorlog zou zo'n evenement veel te gevaarlijk zijn. In Berkel in Roderijs is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt, doordat hij werd aangereden met de bestelbus van een collega. Dat meldt de regio's en de Rijnmond. Het gebeurde na een ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanreed ging er vandoor en wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de Nijmeegse Vierdaagse hebben lopers vandaag nog een uur de tijd om te finishen. Anders hebben ze de afgelopen 4 dagen dus voor niks gelopen. Rolstoelen Ronald van Dort was weer als eerste binnen, voor 9:30 al. Dus bij Omroep Gelderland reageerde die dol enthousiast.
6: Hey, van harte gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
6: Je bent weer binnen.
7: Ja, was het weer.
6: Goed gevoel.
7: Ja hoor.
5: Ja. Nou, de eerste vrouw Heerlijk. Die binnenkwam is Sophie Goffin uit Nijmegen. Ze was 4 dagen op rij de snelste en die reageerde met... Ook geld is enthousiasme.
8: Gefeliciteerd.
9: Dankjewel. Ik had echt wel heel veel last van blaren dit jaar. Dat heeft wel effect gehad, ja, op hoe het ging.
5: Ja, dat is voor iemand dat je zegt, mooie blouse. Dat zegt, ja, kostte maar €3. Nou, het was de 108e keer dat de Vierdaagse wordt gehouden. Radio 10 weer. We krijgen een vrij zonnige avond. Vannacht is het wat frisser dan de afgelopen dagen. Morgen stapelwolken, ook weer flink wat zon. 24 tot 29 graden.
4: Wel ongelooflijke helder daar in Nijmegen. Ik ga het ze absoluut niet nadoen. Ik heb het 1 keer overwogen en daar werd ik al moe van. Dus. Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. Robin van de regie weet precies waar het vast staat. Robin, goedemiddag.
10: Goedemiddag Lex. Bijvoorbeeld op de A16 Breda-Rotterdam. Daar heb je een 30 minuten vertraging door de bekende werkzaamheden tussen Breda-Noord en Dordrecht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum ben je ook 20 minuten langer onderweg tussen knooppunt Del en Arkel. En ook al is de Merwedebrug voor vrachtverkeer dicht op de A27. Eigenlijk iedereen is langer onderweg een kwartier tussen Geert Ruidenberg en industrieterrein Avelingen.
4: Binnen nu en een paar tellen is het de hoogste tijd om je werkweek in het slot te gooien.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
12: Radio 10.

0: Cascada, typisch vrijdagmiddag. Hè? Evacuate the dance floor. Nou, evacuate the workfloor voor de mensen die er nog steeds zitten. De strebers. Wat nou is die laptop dit, jongen?
1: Wat zeg ik?

A16 heb je een half uur file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Dit is jouw middagshow. Absoluut. Gijs op 10. Ja, geschiedenis op het NK Grunten. Voor het eerst wint een vrouw en ze is pas 18 jaar. Haar naam is Phoenix. En hoe ze dat gigantische geluid produceert zonder haar stem te verliezen. Je hoort het, ik kan dat niet. Dat hoor je zometeen, want zometeen hier, exclusief in Gijs op 10, Nederlands kampioene Grunten aan de telefoon.

0: Terwijl ze in de Tour de France op dit moment...
1: Oh, ja, daar gaan ze.
0: Ja. De Alpe d'Huez opklimmen, dacht ik, het is wel tijd voor een stukje tourmuziek. Julien Clerc, Venise, hoorde je in... Prijs op 10. Kwart over 5, vrijdagmiddag. En afgelopen weekend werd er geschiedenis geschreven tijdens het Nederlands kampioenschap Grunten. Voor het allereerst in de geschiedenis ging de winst namelijk... naar een dame.
2: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, ze is pas 18 jaar jong, komt uit Gouda... en blaast met haar bizarre techniek en gigantische stemgeluid iedereen omver. En ik heb de Kersverse kampioen aan de lijn. Wat een eer. Phoenix, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Kijk, dat dacht ik dus al. Als je dus een grunter, wat dus... Ja, voor de mensen die dat niet weten, ja... Kun je heel echt 2-3 seconden even grunten, dat mensen weten...
3: Ja hoor.
0: Ja, komt-ie. Zie, nou, dat zijn altijd dames met een hele... Tenminste, in mijn beleving, want ik heb jaren in een band gezeten... en dan traden wij heel vaak op rondom bands waar een grunter voor op het podium stond. Het zijn altijd dames met een hele liefelijke, zachte stem van nature. Klopt dat?
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Je verwacht het gewoon niet, dat is het. Hé, maar je hebt geschiedenis geschreven, Phoenix. Gefeliciteerd.
3: Ja, echt heel erg bedankt. Ik kan nog zelf nog steeds niet geloven.
0: Nee, zo klinkt het ook een beetje. Je bent nog steeds vol verwondering over je eigen prestatie, maar wat goed. Ja. Hey, hoe rolt een dame als jij met 18 jaar in het grunten?
3: Ja, nou, ik doe het ook al best wel lang. Ik doe het sinds ik 12 ben. En het was eigenlijk gewoon begonnen met rockmuziek luisteren. En toen ging het eigenlijk steeds naar wat hardere muziek. En toen begon ik dus bij de metal. En toen hoorde ik dus bands waarin ze grunten. En toen dacht ik, nou, dit wil ik ook.
0: Ja, ik vind het. Ja. Ik heb zelf een dochter van 10 namelijk. En ik zit even te denken, zou ik haar. Ja, ik zou het eigenlijk wel voor me zien. Ja, ik zou het eigenlijk wel voor me zien met mijn dochter. Dat zou best kunnen. Hey, en wat is belangrijk om goed te kunnen grunten? Want ik denk altijd alleen maar, als iemand die met zijn stem bezig is, hoe raak je je stem niet kwijt?
3: Ja, dat is dus echt gewoon inderdaad wat heel vaak mensen denken dat het geschreeuw is. Maar dat is het echt totaal niet. Het is echt iets waar heel veel techniek achter zit. En wat je dus gebruikt is je valse stembanden. Niet je gewone stembanden, maar je valse stembanden. Dat zit boven in je keel. En daar komt eigenlijk dan het lucht doorheen. En dan met je buikspieren en luchtblaas en zo... komt dan uiteindelijk je grunt er doorheen.
0: Oké, dat klinkt alsof je daar les in hebt gehad. Bestaat dat?
3: Ja, ik heb inderdaad ook al sinds ik 12 ben, heb ik gruntles.
0: Gruntles? Geweldig zeg. Kun je mij het leren? Is er een soort spoedcursus te doen dat je zegt... nou?
3: Ja, je zet je stem een soort van op slot met je middenrif. Dan doe je gewoon zo...
0: Ja, ik ben er.
3: En dan ga je een beetje alsof je moet kuchen zo. En dan doe je met je buik dat aanspannen zo.
0: Ik weet het niet, Phoenix. Het klinkt meer alsof ik een bevalling inzet. En ik weet ook niet hoe dat voelt, dame. Dat de appjes alweer binnenrollen. Nee, goh, ik ben blij dat we toch een vakvrouw aan de lijn hebben die dat wel kan. Hey, wie heb je allemaal verslagen? Want ik bedoel, waren er meer in jouw leeftijdscategorie of was je echt de jongste?
3: Nou, ik was niet de jongste. Ik denk dat er misschien nog 2 ongeveer van mijn leeftijd waren. En 3, nou ja, in totaal waren er 3 vrouwen die meededen. Maar voor de rest waren het wel gewoon veel volwassen mannen die meededen.
0: Oké, ja, geweldig. Hey, hoe reageerden je ouders erop toen jij dit op 12-jarige leeftijd ging doen? Vonden ze dat meteen leuk? Of zijn ze verhuisd naar een vrijstaand huis? Hoe werkt zoiets?
3: Nee, het was inderdaad wel. Ik kan het niet 's avonds doen, want dan zijn de buren niet zo blij. Ah. Maar mijn ouders die vonden het wel heel leuk. En wel belangrijk dat ik op les ging. Want ja, het is natuurlijk wel je stem wat je gebruikt. Dus je kan het niet zomaar gaan doen, inderdaad.
0: Nu hebben we het NK gewonnen. Phoenix, ik praat alleen we, want zo zijn wij in Nederlands. Ga jij dan door naar een EK of een WK grunten? Bestaat zoiets?
3: Nou, ik zou niet weten of het bestaat. Maar als het bestaat, lijkt het me superleuk.
0: Ja, je hebt de memo nog niet ontvangen, begrijp ik. Wat goed zeg. Hey, kun je overal op grunten? Kun je alles grunten, muzikaal gezien?
3: Ja, dat kan echt allemaal, inderdaad.
0: Want jij kent natuurlijk de zomerhit van dit jaar. Een grunter van Barneveld. Nou, dat willen wij er eigenlijk namelijk stiekem van maken. We zaten hier voor de show, zeiden we, wat zou nou leuk zijn om gegrunt te horen? Zou dat kunnen, Phoenix? Of vraag ik dan echt iets onmogelijks?
3: Ja, dat kan.
0: Ik start hem in. Grunt jij dan mee?
3: Oké, dan heb ik even,
0: Ja, maar rustig aan. Zeg maar als jij er klaar voor bent, ja? Dames en heren, de radioprimeur wereldwijd van Grunter van Barneveld. En de wat minder zwoele zomernachten. Daar ga je, Phoenix. Komt-ie.
4: De zon is ook gewoon de zon.
0: Ja, ga door.
3: Oh, ik heb het niet voor de rest.
0: Het is de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. Ja, gaat hij nog één keer? Kom.
3: Oh. De zon zien zakken in de zee. Zwoele.
0: Ja, geweldig. Dit doorsturen naar Rutger van Barneveld zelf, denk ik. Die weet niet waar die blijft.
3: Ja.
0: Geweldig. Ik voel een remix aankomen, hoor. Rutger en Grunter van Barneveld met wat minder zwoele zomernachten. Phoenix, ja. Onwijs bedankt.
3: Ja, ook bedankt.
0: Sorry als dit je street credibility kost in de Grunters groepsapp. En geniet van je succes, hè.
3: Ja, heel erg bedankt.
0: Fijn weekend.
3: Doei.

0: The Killers bij 10. Are we human? Gijs op 10. Are we dancers? En daarvoor Phoenix, de Nederlands kampioenschap winnares Grunten. 18 jaar, zij deed Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, gegrunt. Ja, ik wist niet dat ik het nodig had in mijn leven, maar ik had het nodig in mijn leven.
1: Heerlijk.
0: Geweldig. Het is bijna 5:30. Zometeen het nieuws met Martijn. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, in Roosendaal zijn herhaaldelijk mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Dat eindigt op de eerste hulp. En gedoe om de Efteling, waar je sinds kort onbeperkt frisdrank kunt tappen. Is dat nou handig of gewoon belachelijk? Hoor je zo.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo. Get ready for the OG. All y'all bitches
15: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Gezellig. Vanavond best wat zon. Vannacht koeler dan de afgelopen dagen. Morgen stapelwolken, ook zon. 24 tot 29 graden. Dan de toestand op de weg krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
17: Goedemiddag Lex. Het wordt minder druk gelukkig. Op de A16 merk je daar weinig van. Nog steeds een half uur file tussen Breda Noord en Dordrecht. Daardoor staat het ook vast op de A17 tussen Moerdijkhavens en Knoopend Klaverpolder. Op de A58 Tilburg-Eindhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht ook een kwartier tussen Geurbevorst en Blerik.
16: Ja, de vraag is, kun je straks lekker met de voetjes omhoog en eten bestellend het weekend in? Want €100 aan thuisbezorgd tegoed staat straks op het vel in de top 4000 in 40 seconden. We spelen straks misschien wel samen eerst het nieuws van 5:30. Krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
18: Goedemiddag Lex. Rijkswaterstaat gaat er vanmorgen al controleren of er ondanks het verbod toch vrachtwagens over de verzwakte Merwedebrug rijden. Dit weekend worden de camera's opgehangen die kentekens herkennen. Die worden dan meteen aangezet. In en rond Bloemendaal zijn de afgelopen week tot zeker 8 keer toen mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Een exotische wespensoort is dat. Mensen die gestoken werden moesten volgens de regionale omroep naar de eerste hulp. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. En daarom is de première van Anne Juliette een maand uitgesteld. De musical Moulin Rouge werd vanwege de schade helemaal geschrapt. En bij de Efteling kun je sinds kort de hele dag door frisdrank tappen voor hetzelfde bedrag. Je betaalt eenmalig 17 euro, dan krijg je dan een beker voor, die je dan bij speciale tappunten kunt vullen met fris.
1: Ja, super lekker.
18: Ja, voor de ouders is het ook hartstikke fijn.
7: Dus als je een hele dag in Efteling bent, goedkoper dan de hele tijd losse flesjes halen?
18: Ja, maar de activisten van Foodwatch zijn kwaad. Die zeggen bij Omroep Brabant, de Efteling had beloofd om gezondere spullen aan te bieden voor kinderen.
19: Wij denken dat een concept van onbeperkt suikerhoudende frisdrank tappen door kinderen, dat dat niet helpt bij die gezonde generatie.
18: Ja, is ook weer waar natuurlijk.
20: Ja, misschien niet heel gezond.
18: Ja, ik neem sowieso zelf altijd drinken mee. Ik bedoel, sorry, maar 17 euro om dan de hele dag te kunnen drinken vind ik echt wel belachelijk veel geld hoor.
21: Ja, ik loop ook een soort pak ezel loop ik altijd door die pretparken. Papa moet dan de rugzak dragen. Nou, rugzak. Dat is ongeveer het gewicht wat ze met de Nijmeegse Vierdaagse zo loop ik dan langs de Fata Morgana, ja.
18: En de moeder van de redactie, Lisanne?
21: Ja.
22: Ja. Ik doe een beetje half-half. Ik doe wel even ijsje kopen of zo, maar ik ga niet alles daar.
21: Maar ben jij een bammetjes uitdeelmoeder?
22: Ja, ik ben.
21: Heb je de hele dag iemand een boterham?
22: Ik ben zeg maar de krentenbollenmoeder.
21: Ah, heerlijk, ja. Ja, maar ja.
17: Maar ben ik dan echt de enige die wel iets gewoon echt te eten en te drinken haalt in zijn pretpark? Het valt echt serieus wel mee. Ze hebben lekkere dingen. Het is echt niet veel duurder dan een middagje ergens wat gaan drinken op het terras.
22: Ja, maar jij hebt geen 4 kinderen?
17: Nee.
18: Dat is dan
21: een graag zo houden.
18: Het kan altijd erg. Ik ben bij Legoland in Denemarken geweest. Er staan alleen maar picknicktafels. Dan halen ouders van die lunchpakketjes uit trollies met een blaadje sla. Maken daar de plekken yoghurt klaar. De Efteling zegt trouwens, wat wij doen is hartstikke duurzaam. Want je gebruikt steeds dezelfde beker. En je kan natuurlijk gewoon suikervrije drankjes nemen. Dus we hebben het over.
21: Maar ik denk dat het voor de Efteling vooral goed voor de kas is.
17: Oh, kas is.
21: Het is nog een beetje, dames en heren. Is hij gewoon weer terug, hoor. Houdt u vol, alstublieft. 6 op 10. Lex Gaarthuis, als u de naam wil noteren voor de klachtencommissie. Met Mai Tai in History. Kassis, dan weer.

0: Mai Tai en History bij Radio 10.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Spelen we zo 10 nummers in 40 seconden tijd uit onze top 4000 bij Radio 10 herkennen en €100 aan thuisbezorgd te goed winnen. Je kunt je kwalificeren op deze vrijdagmiddag door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draai zo de top 4000 hit Celestial van Ed Sheeran voor je. Op nummer 3161 een ander nummer van Ed Sheeran in diezelfde lijst, waarin hij zingt over een huis dat hij zelf heeft gebouwd. Maar de vraag is, met welk speelgoed heeft hij dat huis gebouwd? De nummer 3161, je zou het zelfs kunnen opzoeken, maar dat heb je niet van mij. Met welk soort speelgoed heeft Ed Sheeran dat huis gebouwd? Laat het me weten via de Radio 10 app. En misschien speel jij zo wel mee voor €100 aan thuisbezorgd.

0: telefoon. Dat doen we met Sandra vanmiddag. Sandra, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Helemaal goed.
0: Zit je er lekker in?
1: Ik zit er heerlijk in. Had je weekend.
0: Had jij een leuke dag vandaag?
1: Ja, zeker. Rustige dag op kantoor.
0: Oh, rustig. Ja, lekker hè. In die zomervakantie doorwerken, dat is helemaal niet zo gek.
1: Nee, zeker niet.
0: Je kan je auto kwijt in de parkeergarage. Je hoeft niet in de file bij de koffiezetautomaat. Het heeft heel veel voordelen.
1: Inderdaad.
0: Absoluut. Hey, en dan nog wilde weekendplannen?
1: Nee, eigenlijk niks gepland.
0: Lekker. Het worden meestal de leukste weekenden, denk ik. Vind ik. Ja. Zeg Sandra, heel overzichtelijk allemaal. We gaan eens kijken of jij ook heel overzichtelijk de top 4000 in 40 seconden tot een goed einde kan brengen. Jij mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Met welk speelgoed bouwde Ed Sheeran zijn top 4000 hit?
1: Nou, met Lego.
0: Ja, Lego House. Helemaal goed. Kijk, hoppakee, enthousiast. Ik krijg 40 seconden de tijd bij deze Sandra om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk titel of artiest roepen. Allebei hoeft niet, kost alleen maar tijd. En als je het niet weet, je weet het hè?
1: Pas.
0: Pas, heel goed. Ik hoef jou niks uit te leggen. Okay, zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. Lukt het, dan win jij €100 thuisbezorgdegoed. Lukt het niet, troostijs, de Gijsblokjes.
1: Altijd leuk.
0: Op een of andere manier heb ik ontzettende bak vertrouwen in dat het jou gaat lukken.
1: Nou, kom maar op. Ben benieuwd.
0: Daar gaan we. 40 seconden gaan nu lopen. Sandra?
1: Oh, geen idee. Pas.
0: Ja. Lego House van Ed Sheeran.
1: Oh, natuurlijk.
0: Kan gebeuren. Dit kost hier wel al 6 seconden. Dat is zonde. Dus,
1: zeker.
0: Mocht je het niet weten, snel pas roepen, oké? Okay? Maar dit was een valse start. Nu gaan we echt.
1: Spice Girls.
0: Spice Girls, heel goed. Wannabe. We zijn op toom.
1: Passen.
0: The Cure was dit. Friday, I'm in love. Ja. Kom op, Sandra. We gaan door met het volgende fragment. Je zong All That She Wants. Ja, heel goed. Ik ga je een beetje helpen. Ja. Titel mag ook, hè, lieverd?
1: Ja.
0: Ace of Base, hoorde je.
1: Ace of Base.
0: Brengt jou 2 goede antwoorden. Nog 8 te gaan, 22 seconden. Ik wil het een uitdaging noemen. Maar het kan. Het is wel eens gebeurd. Sandra, dit is je volgende fragment.
1: George Michael.
0: Heel goed. Het is toch het einde van de werkweek, hè?
1: Ja.
0: Ja, de hersens moeten nog even een zetje hebben. 17 seconden nog. Nog 7.
1: Hoe heet ze?
0: Ja.
1: Pokerface.
0: Ja, is ook goed. En ze heet Lady Gaga.
1: Gaga, ja.
0: De laatste keer dat ik dat checkte. Hartstikke goed. 4 goede antwoorden, Sandra. Dit is je volgende.
1: Pas.
0: Beatles, wel eens van gehoord?
1: Ja.
0: Kan nog wel eens wat worden hoor.
1: Zo lang geleden.
0: Talentvolle jongens. Jorden, de Beatles. Dus dit is je volgende. Sometimes I
1: feel I've got to get away.
0: Nee.
1: Runaway.
0: Nee. Dat past dan. Dat past dan, lieve schat. Nee, ja. Ja. Soft Cell, Tainted in Love. Moet ik nog even zeggen voor de meeschrijvers?
1: Ja.
0: Sandra.
1: Helaas.
0: Het was wel goed. Het was niet goed, maar wel gezellig. Laten we het zo samenvatten. Het is altijd moeilijker op de radio. Je hoort het vaker en in dit geval bleek dat zo. Dat geeft helemaal niks, want ik vond het rete gezellig dat je meespeelde. En je krijgt van ons, voor de zomer ideaal, de Gijsblokjes. Gefeliciteerd.
1: Kijk, daar doen we het voor.
0: Ik wens jou een heerlijk weekend. Ik ga wat draaien van dat groepje wat nog best wel eens door zou kunnen breken. De Beatles, vergeet je nooit meer, hè?
1: Hartstikke fijn.
0: Dag Sandra.
1: Fijn weekend.
0: Doei.

0: vrijdagmiddag even voor 6 uur richting je weekend met die grootste hits aller tijden. In dit geval van Cock Robin en The Promise You Made in de middagshow. Waar je zometeen het avondnieuws krijgt. Het nieuws om 6 uur met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit erin? Nou,
1: vele tientallen Franse brandweerlieden zijn gewond geraakt. En in de Johan Cruijff Arena hoeft Sjaak Zwart zijn snacks nooit meer af te rekenen. En jij ook niet trouwens.
2: De prijsfavorieten van Albert

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.

0: aan, maar eerst het nieuws. Van 6 uur, Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex, vanaf morgen kunnen vrachtwagenchauffeurs een boete krijgen als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen. Die worden ook meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. Bij de grote natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk zijn ruim 40 brandweerlieden gewond geraakt. Al zo'n 125 vierkante kilometer natuur ging in vlammen op en het vuur is nog altijd niet onder controle. Ruim 65.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook zijn in het zuidwesten van Frankrijk tientallen woningen en een camping verwoest. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar, was te zien bij de NOS.
2: Pogacar gaat winnen op Alpe d'Huez zoals de groten deden. Hij wil in dat rijtje horen en daar plaatst hij zijn naam nu ook tussen. Misschien wel de beste aller tijden, maar sowieso ook de beste van deze Tour.
1: Ja, Pogacar reed ook het stokoude klimrecord van Marco Pantani in 1995 uit de boeken. Hij beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 24 seconden. Martinez finishte als tweede, Carapaz als derde. Met de Johan Cruijff Arena kun je vanaf nu eten en drinken halen zonder langs de kassa te gaan. Clubicoon Jacques Zwart probeerde dat eventjes uit.
3: Hey, bar 14. Dat begint goed.
1: Ja, heel natureel geacteerd ook. Maar goed, je checkt dus in met je Apple Pay of met je Google Pay en dan pak je wat je wil.
3: Even kijken hoor. Ik neem een frisje en een lekker snack. Hoe ga ik hier nou betalen?
1: Ja, dat hoeft dus niet, want je wordt bekeken met camera's en beoordeeld met AI. Je loopt gewoon naar buiten en het bedrag wordt vanzelf van je rekening afgeschreven.
0: Ja, ik snap dat het wennen is voor Sjaak, hè? Want normaal betaalt Sjaak...
1: Zwart, ik snap hem.
0: En door.
1: Het radioteam weer. Vrij zonnige avond. Vannacht wat frisser dan de afgelopen dagen. En morgen flink wat zon, ook stapelwolken.
0: Hou vol, Martijn.
1: 24 tot 29 graden.
0: Het is nog een uur, jongen. Dan heb je vakantie. Ik krijg ook al binnen via de app AI-Ajax. Ja, mooi. Jongens, het is bijna weekend. Het is 6:02. Betekent dat ook dat het rustiger is op de weg? Robin van de regie weet dat dan weer. Robin, goedenavond.
4: Goedenavond, Lex. Ja, gelukkig wel. Op de meeste plekken kun je prima doorrijden. Behalve op de A16 Breda-Rotterdam. Daar moet je 20 minuten op de rem tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daardoor heb je ook vertraging op de A17 tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En op de A12 sta je tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein ook een kwartier stil door een ongeluk.
0: Muziek om je vrijdagavond in te luiden van Madonna, de Goo Goo Dolls en de Bee Gees zijn onderweg. En zometeen ook ruimbaan voor jou. Vergeet me nietjes in Gijs op 10.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Iris aan het begin van je vrijdagavond. Je bent erbij op. Yes, met Gijs Staverman, lekker op zomervakantie. Ik ben Lex Gaarthuis en nog even samen met Martijn Nijhuis.
1: Goedenavond, Lex.
0: Een uurtje vakantie, hè, vriend.
1: Lekker zeg, ja.
0: Ga je nog iets bijzonders doen wat je met ons wilt delen? Of zeg
1: ik
0: je nou
1: ga
0: dat...
1: bijzonder weinig doen.
0: Bijzonder weinig doen, ja. Dat is toch het lekkerste, hè?
1: Heerlijk.
0: Die vakantie. En de volledige avondcrew is er ook.
2: Hallo.
0: Gezellig. Slepen wij richting 7 uur. En zometeen Dennis Verheugd met de crypto-knijter Knoepert. Een bonusronde, want we dachten opeens... ja, Dennis is er ook op vrijdag. Dus waar we gisteren zeiden, het is de laatste opgave... doen we vandaag gewoon nog eentje, omdat het kan. Op de dag dat bekend wordt dat mannen die denken dat ze Max Verstappen zijn... een beetje moeten oppassen. Vaak eindigt hun race van dat soort mannen niet bij Zandvoort, maar bij de flitspaal. En daar willen politie en justitie nu echt iets aan doen. Er komt namelijk een puntensysteem voor verkeershufters. Te hard rijden, appen achter het stuur of rijden onder invloed. Daar spaar je geen erma's mee, maar strafpunten dus. En een opvallend detail. 95% van de mensen die straks zo'n puntenkaart vol krijgt, is man. Volgens verkeerspsychologen komt dat door zelfoverschatting, testosteron en een minder groot gevoel voor risico. Wie 6 strafpunten in een jaar verzamelt, komt op een lijst te staan met veel plegers. En politie en justitie hopen op die manier hardnekkige verkeershufters een halt toe te roepen. Ja, en als dat niet werkt, heeft Theo Maassen nog wel een oplossing.
3: Wat ik zou verplichten voor iedere verkeersdeelnemer... is het dragen van een vieze onderbroek met een duidelijk zichtbare poepstreep. Ik denk altijd, als ik in het verkeer zit en ik weet dat ik een vieze onderbroek aan heb... denk ik altijd, oeh Theo, voorzichtig zijn, nu geen ongelukken maken. Ja! Ik wil niet dat ze in dat ziekenhuis denken, oh, die Theo Maas is ook maar een smeerlap. Gadverdamme.
4: Gijs op 10. Lex Gaarthuis. Gijs op 10. Radio.

0: Just Might bij Team.
1: Vergeet-me-nietje.
0: Zometeen ruimbaan voor het laatste vergeet-me-nietje van deze week. En wat hebben we veel leuke binnengekregen. En het allerleukst vinden we het als je hem zelf voorzingt of inspreekt met een leuk verhaal erbij. Dat ene liedje dat je veel te weinig op de radio hoort, maar wat niet in de vergetelheid mag verdwijnen. Laat het me weten. Via die Radio 10-app gebruik het microfoontje bij voorkeur. Dat vinden we leuk, dat vinden we gezellig. Horen we je stem en je stemming erbij. Dus kom maar door, spreek hem in of zing hem in. Jouw vergeet-me-nietje. Kan ik hem straks voor je draaien? Eerst...

0: Ijs op 10. You spin me round. Zometeen. Misschien wil jouw vergeetminnetje, stuur hem in via de app van 10. En het nieuws van 6:30 met Martijn Nijhuis. Maar Martijn, wat zit daarin?
1: Nou, de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Tenminste, voor de lopers. We hebben de feesten nog. En zeg maar, dag tegen je telefoon als je op zomerkamp gaat. Zo'n ding is nergens voor nodig, vinden ze bij steeds meer van die schoolkampen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
5: the
4: craving.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: De prijs van...

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Je bent bij Gijs op 10. Goedenavond. Vanavond is het zonnig. Vannacht vrij koel. Morgen stapelwolken, maar ook veel zon. En warmer alweer. 24 tot 29 graden. Waar staat het dan nog vast op onze snelwegen? Robin van de regie, die weet het. Robin, goedenavond.
5: Goedenavond. Eigenlijk bijna nergens meer. Alleen is de A4 richting Rotterdam dicht. Moet je over de vluchtstrook tussen Dinteloord en Knoopend Sabina. Nu waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond. En op de A16 Breda-Rotterdam ben je een kwartier langer onderweg door de werkzaamheden tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht.
4: Wat is die van jou? Jouw vergeetmenietje. Laat het weten via de gratis Radio 10 app. Dan kunnen we hem straks voor je draaien als start van jouw vrijdagavond en weekend. Eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Het nieuws van 6:30. Krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
6: Goedenavond Lex. Het plan van het kabinet voor strafpunten voor verkeers-ASO's krijgt veel steun. 88% van de mensen in het Hart van Nederland-panel vindt dat een goed idee. Maar of het strafpuntensysteem gaat werken, dat vragen veel mensen zich nog wel af. Een derde denkt van wel. De Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Wandelaars die een half uur geleden om 6:00 dus nog niet gefinished waren, die zijn te laat. Die krijgen dus geen kruisje. Hoeveel mensen op de laatste dag zijn uitgevallen, dat horen we later. Max Verstappen is bij de tweede Formule 1 training in Hongarije niet verder gekomen dan de vierde tijd. Eerder vanmiddag was hij nog de 1 na snelste. De concurrenten van Ferrari lijken in Hongarije favoriet.
4: Ja, het verschilt toch met de week. Lisanne van de Lijstjes en van de Formule 1. Eerste reactie.
7: Ja, ik denk dat Antonelli gewoon weer gaat winnen hoor, zondag, van Mercedes.
4: U hoeft niet te kijken. Noteert u
6: even. Van de fans zullen het ook niet hebben, hè? Jongen, jongen.
4: Nee. Ja, maar Lisanne is een realistische fan.
6: Ja.
7: En wie zegt dat ik fan ben van Max, jongens?
5: Oh.
6: Ja hoor.
5: Laat maar gaan.
4: Ander nieuws.
6: De verbinding wordt heel slecht ineens. Het begon op scholen. Het heeft zich nu verspreid naar zomerkampen. Het telefoonverbod.
8: De telefoons die liggen hier. Die hebben we in de keuken liggen. Daar kunnen de kinderen niet bij.
6: Ja, want het is niet anders, zeggen de meeste kinderen.
9: Wel jammer, maar eigenlijk vind ik het ook weer prima. Want dan ga ik gelijk weer kletsen en rennen en spelen met mijn vriendinnen.
6: Ja, kampleider is onverbiddelijk.
8: Aangezien ze hier komen om lol te maken en met elkaar bezig te zijn, heb je daar eigenlijk je telefoon niet voor nodig.
6: Nee, 1 keer per dag mogen ze een half uurtje op de telefoon in Eerbeek om 5:30. Ja, dan worden die kampleiders met die telefoons bijna besprongen.
8: Wacht eens even, rustig aan.
6: Ja, dan is het heel kort bellen met je ouders.
10: Hallo mama.
8: Jullie
6: willen
10: wat
6: vertellen?
10: Nee.
6: Nee.
4: Het klinkt als mijn kinderen dit.
6: Ja, hoe korter je belt, hoe langer je kunt gamen natuurlijk.
4: Ja, dat is toch ook het leukste van kamp. Geen contact met je ouders. Tenminste, dat vond ik
6: zo. Ja.
4: We gingen op kamp naar Bakken. We gingen ter plekke op het strand kijken of het hoog water was. En nu hebben die kids een app om te kijken of het vloed was. Zo erg is het.

0: Thomas erbij zingen. Hit Smooth hoorde je bij Radio 10.
1: Het vergeetmenietje.
0: Ja, het is 8 minuten over 6:30. Tijd voor het laatste vergeetmenietje van deze week. Voordat Dennis Verheugd ons gaat verblijden met de bonusronde. Aan de crypto knijter knoepert. Wie of wie gaat er vandoor met de overwinning? Is dat team Lex / Gijs of komt team luisteraar nog langs zij? Het kan allebei. Spannend, spannend. Ook wat betreft het vergeetmenietje is het hartstikke spannend. Want wat komt er veel leuks binnen? Ingesproken en ingezongen. Onder andere deze van Wibo.
2: Hey Lex, goedenavond met Wibo Pietersen.
0: Hallo Wibo.
2: Ik heb net een bedwantsklus gedaan.
0: Wat?
2: Ik ben ongediertebestrijder en ik dacht ineens aan Just Buggin van Whistle. Die hoor je echt nooit op de radio. Al dan niet terecht, maar ik vond het altijd wel een leuk nummer.
1: Het vergeet me nietje.
3: Ja.

0: Want hij is weer in de studio. Dennis Verheugen. Ja.
1: Dames en heren, goedenavond. Nou, ik dacht, ik zit hier al de hele week. Waarom trekken we hem niet door op de vrijdag?
0: Het is zo'n goed idee, Dennis. En het is een idee waarvan wij dachten, waarom hebben we er nooit eerder aan gedacht? Nou, omdat jij daar toen niet was op maandag tot en met donderdag. Ideaal. Dus straks Dennis Verheugd en een bonusronde die we vanaf nu, wat mij betreft, gewoon iedere week doen, Dennis.
1: Zeker, absoluut.
0: In de Crypto Knijter Knoppert, een plaat die je na 7 uur gaat draaien, maar dan verkryptnotiseert. Als wij het niet raden als team Gijs zijn, zo noem ik het dan maar even, dan mag team Luisteraar proberen om een punt te scoren. En dat zou op dit moment spannend worden, want 2-1 voor team Gijs, so far deze week. Team Luisteraar zou dus gelijk kunnen maken, wat betekent dat wij hem niet moeten raden. Maar we gaan er wel vol voor natuurlijk. Dus Dennis, ik ben heel benieuwd naar jouw crypto-knoeper-knijter-knaller.
1: Nou, je hoort zo meteen een hit waarvan, of waarin eigenlijk, iemand maar één wens heeft. Het liefst de hele dag een beetje in jouw buurt zijn. Dus je hoort zo meteen een hit waarin iemand eigenlijk maar één wens heeft. En dat is het liefst de hele dag.
2: Be with you. Van,
1: een beetje yeah. In jouw buurt zijn.
0: I only wanna be with you.
1: Nee.
0: Niet. I wish. Ik dacht, nou, dit is een makkelijke.
1: Ja, ik dacht, ik laat je even lekker zingen, maar nee.
3: En I wish van Stevie Wonder is natuurlijk
2: dat. Ja, ik dacht, belt. Mr. Big, be with you, maar die in dit is er niet.
1: Nee. Nee, dat was het een paar dagen geleden, geloof ik. Ja.
2: Dat is schrikvraag.
1: Ja. Nee.
2: Eén wens? Jouw?
1: Ja. Een hit waarin iemand eigenlijk maar één wens heeft. Het liefst de hele dag een beetje in jouw buurt zijn.
0: Close to You van The Cure?
1: Nee.
0: Oh.
3: I just wanna be close to you.
1: Jullie gaan hem niet raden.
0: Maxi Priest?
3: Nee.
0: Ook niet. Nee. Dames en heren, u kunt gelijk maken. Is wel leuk eigenlijk, hè? Goed, hè? Hoe we het spelen dat wij het niet weten.

0: met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1 gratis.

0: drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Of je nou onderweg bent naar een feestje, lekker thuis blijft of zo dadelijk nog op het terrasje gaat zitten. De vrijdagavond is begonnen, hoor. En ik ben er voor jou. Ja, en de Rembrandts ook. I'll be there for you. Zingen ze na het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
10: Goedenavond, Dennis. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Nederlanders twijfelen wel of het werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen begaan, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beeld is te zien dat het voor 2 militairen kiele-kiele was. Ze kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft de EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder meer Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Intussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. En de ritzege van de Sloveense renner Tadej Pogacar op de Alpe d'Huez, misschien wel zijn mooiste van deze Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogacar beklom Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Daarmee is hij de snelste renner ooit. Het radioteam weer, een vrij zonnige avond. Vannacht wat frisser dan de afgelopen dagen. Morgen flink wat zon, stapelwolken en dan al 24 tot 29 graden.
9: Ja, dat loopt eigenlijk alleen maar op, hè, de komende week.
10: Ja, zeker. 31 graden zien, 32.
9: Ja, zoiets, ja. Wordt weer zweten. Dus, Martijn, een hele fijne vakantie.
10: Ja, dank je wel.
9: Ja, maar volgens mij, jij gaat ook een soort van Tour de France doen, toch?
10: Ja, even met mijn dochter een paar dagen en mijn zoon een paar dagen. Heerlijk.
9: Leuk, man. Ga ervan genieten.
10: Doe ik.
9: Flitsmeister, die komt nog met 3 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 10 minuten, A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Daar 8 minuten. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Volkerakbrug. Daar doe je er ook 8 minuten langer over. Radio 10.
11: De zomer van 10. Dennis Verheugd.

0: hele dag een beetje in jouw buurt zijn. Ja. I wanna be with you everywhere. Fleetwood Mac, niet geraden door Team Gijs.
1: Het weekend van 10.
0: Ja, en ook niet door jou.
1: Dennis Verheugd.
0: Helaas, het is niet anders. Maar in ieder geval van harte welkom. Op dag 205 van het jaar 2026. Het is vrijdag 24 juli. Vandaag in 1969 kwamen de eerste mensen die ooit op de maan liepen weer veilig thuis. Kijk, niet verkeerd voor een retourtje. Na de eerste maanlanding landden Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins veilig in de Stille Oceaan. Ja, de maanmissie zat erop en miljoenen mensen die volgden de beelden wereldwijd. En vandaag in het nieuws, in de Amerikaanse staat Arkansas, kreeg een man in een rolstoel zijn rolstoel niet snel genoeg over een drukke zesbaansweg. En wie schoot de hulp? Nou, iemand verkleed als Spider-Man, die toevallig langsreed in een jeep. De beelden die gaan inmiddels de wereld over. We weten natuurlijk allemaal dat Spider-Man mensen redt, maar meestal alleen in films. In Arkansas gebeurt het gewoon in het echt. Alleen de spinnen, we hebben die ontbraken.

maar mooi. Mooi dat dat gelukt is. En een Japanse echtpaar die heeft het nieuws gehaald omdat de man 20 jaar lang nauwelijks een woord tegen zijn vrouw heeft gezegd. Niet omdat ze ruzie hadden, maar omdat hij jaloers was op de aandacht die hun kinderen van haar kregen. Ze bleven al die tijd wel gewoon samen. Ja, sommige mensen hebben een lange adem. Deze man die had vooral een hele lange stilte van 20 jaar. En ik kijk ook eventjes vooruit, want om 8 uur gaan de deuren van de Edison Date weer open. Ja, heb jij een hit die absoluut niet mag ontbreken? Laat het me weten via de Radio 10 app. Typ een berichtje of spreek er eentje in, hè. Ik zie en hoor het allemaal hier binnenkomen. Dus ja, wie weet hoor je jezelf over een uurtje terug op de radio. Maar eerst speel je zo meteen mee met het leuke spel, het A Cappella Dilemma. En daar staat natuurlijk weer een mooi Radio 10 zomerpakket tegenover.

Langzaam zakken, maar op deze vrijdagavond voelt het alsof de avond nog alle kanten op kan. Ja, of je nou onderweg bent naar vrienden, de barbecue nog aan hebt staan of gewoon lekker thuis zit. All I wanna do is have some fun. En daar zong Sheryl Crow zojuist over en hoorde je...

0: auto.
1: Ja, dit was hem alweer. Nog een keer luisteren, komt ie.
0: Young and old are doing it, I'm told.
1: Ja, valt niet mee, hè. Ja, maar goed, als jij weet welke klassieker dit is, maak je kans op het exclusieve Radio 10 zomerpakket. Met daarin een cap met bijpassende zonnebril en een handige thermosbeker voor onderweg. Nou, laat via de Radio 10 app weten welk artiest of titel jij denkt te horen. Het gaat om een hit uit 1978. Haal ik je zo in de uitzending en heb je het goed? Nou, dan is dat zomerpakket van jou. En terwijl jij even nadenkt, draai ik Peter Gabriel.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: De prijsfavoriet.

0: een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Sessions hier bij Team. Ja, zo'n liedje dat perfect past bij een vrijdagavond. Want de werkweek ligt achter je. De lucht kleurt zo meteen langzaam donker. En het weekend heeft nog alle tijd. Dus nou, lekker genieten.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ik ga naar Jos. Jos, het is vandaag drive-thru day. Heb je dat meegekregen?
2: Nee, dat heb ik niet gehoord.
0: De enige plek waar je met de auto wordt beloond voor lui zijn. Want je had ook naar binnen gekund natuurlijk.
2: Waar ga je netjes op de autobahn?
0: Nee, maar ik bedoel, ga jij wel eens door zo'n drive-thru? Bestel je wel eens wat?
2: Ja, bij een hele bekende keten. Waar ze lekker eten hebben.
0: En wat bestel je dan zowel?
2: Nou, vooral ijs.
0: Ja, dat is daar nog goed te doen, wou je zeggen.
2: Ja, dat is goed te doen.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, en op dit moment onderweg, waar naartoe?
2: Wij zijn op weg naar de plek waar onze zoon woont. Ja. En die is vandaag jarig en die gaan we nu naar huis brengen.
0: En hoe oud is je zoon geworden?
2: Die is 37.
0: En hoe heet hij?
2: Tom.
0: Nou, Tom, gefeliciteerd, hè?
2: Ja, hij hoort het niet, want hij zit met de koptelefoon op.
0: En Jos, misschien feliciteer ik jou zo dadelijk nog een keer.
3: Young and old are doing it, I'm told.
0: Dat is een heel kort fragment, een heel kort a cappella fragment. Was het een dilemma voor je?
2: Nee, voor ons allebei was het niet echt een dilemma, want het is uit onze tijd. Ik ben 69, dus dan kun je wel nagaan. Dus uit onze jeugd, hè?
0: Ja, 1978. Welk liedje is het?
2: Luftlied van Chic.
0: Dan zeg ik Jos van harte.
2: Dankjewel.
0: Het Radio 10 zomerpakket met de cap, de zonnebril en de thermosbeker wordt verstuurd naar je.
2: Oké, dan denk ik zeker dat onze Tom de cap wil hebben, want die is fantastisch.
0: Dan komt hij goed terecht.
2: Dat denk ik wel. Dankjewel namens hem.
0: Nou, geniet van de zomer en van je weekend, hè?
2: Prima.
1: Het

0: Nou, de playlist is op dit moment nog bijna leeg, kan ik wel zeggen. Op één grappige 80's guilty pleasure naam mag jij bepalen wat er zo meteen uit de speakers komt zitten. Ja, welke track hoort voor jou echt bij een vrijdagavond? Bij het weekendgevoel? Welke 80's hit zet jij meteen harder? Of bezorg je een goed humeur? Laat het me weten via de Radio 10 app. Stuur een berichtje deze kant op. Of spreek een voice-appje in. Dat laatste vind ik altijd extra leuk. Want zo hoor ik niet alleen welk liedje je kiest, maar ook meteen de stem achter het verzoek. Dus pak die Radio 10 app erbij en vul samen met mij de 80's hit.
1: Hi, this is Phil Collins here and you're listening to the man who's in the air tonight. Dennis Verheugd.
2: 10.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Nog heel even en dan gaan de deuren van de Edison Eet weer open. Een uur lang de grootste hits uit de jaren 80. Helemaal door jou samengesteld. Maar eerst het nieuws.
17: In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn twee auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achterruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. Het radioteam weer door Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden.
16: Daphne, dankjewel. Dan nog twee grenscontroles. Gemeld door Flitsmeister A1, Hengelo-Osnabrück. Voor de Nederlandse grens 5 minuten en 12 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. En dat is dan weer voor de Duitse grens.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
18: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
19: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
18: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:45 op 6 en op Kijk.
16: Dennis Verheugd. Goedenavond, het is 8:02, zeg hé. Wees welkom. Ja, weet je het nog, hé? Je eerste Walkman. Stapeltje cassettebandjes naast je bed. Of die gave poster van je favoriete artiest waar je iedere dag tegenaan keek. Ja, het is weer even tijd, hè? Om terug te gaan naar de jaren 80. Een uur lang gooi je de soundtrack van toen met de grootste klappers uit dat fantastische decennium. En daar kun jij aan meewerken. Ja, welke ethisch klassieker brengt jou meteen terug naar vroeger? Laat het weten via de Radio 10 app. Stuur een berichtje of spreek een voice appje in. Vertel me vooral waarom juist die ene plaat zo bijzonder voor je is. Want dat hoor ik eigenlijk altijd heel erg graag. Waarom ik zo'n liedje moet draaien. En inderdaad, het is er tijd voor. De deuren van de Edische Date die gaan officieel geopend worden. Eens even kijken hoor, door wie? Hallo?
20: Hey Dennis.
16: Hallo.
20: Hier Dirk en Marjan. Wij gaan zo lekker na de barbecue de jacuzzi in. En we genieten van jullie muziek.
16: Dat is mooi.
20: We willen graag horen Frankie Goes to Hollywood. Bye.
21: The air attack warning sounds like... This is the sound.

Ach, eindelijk weekend. Lekker hoor, schoenen uit, drankje erbij, Radio 10 aan. Mag Another One Bites the Dust van Queen erbij. Dat is voor mij de perfecte start van de vrijdagavond. Groetjes van Richard uit Barendrecht. Nou, je hebt het goed voor elkaar, Richard.

0: Het zat voor deze serie.
1: The creature is driven by rage and pursued by an investigative reporter.
2: Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry.
0: Ja, daar werd hij groen, hè? Ach, man. The Incredible Hulk. Ja, dat was vaste prik. Dat moest je zien natuurlijk, hè? Nou, precies 46 jaar geleden was het ook te zien. Bij de Tros op Nederland 2. Nou, terug naar deze tijd, want ook Leon heeft zich gemeld in de Enische Reet.
3: Hey Dennis, een hele goede avond hier, Leon uit Nijmegen. Voor de Enische Reet, Lou Wolf met Diane Reeves. Fine Brown Frame.

0: niet alleen rode oortjes hoor bij René, maar ook rode wangetjes, ja.
1: Ethisch en Aids, Radio 10.
0: Want hij stuurde zojuist dit bericht. Hoi Dennis, toen ik net verkering had met Chantal, draaiden we dit nummer helemaal grijs. Ja, bij If You Let Me Stay van Terrence en Darby ben ik meteen weer terug in 1987. Dus zou je hem willen draaien, please. Alvast bedankt. Groetjes dus, René. Nou, dit is nou precies wat de Ethisch en Aids met je doet, hè. Jeugdherinneringen ophalen. Met zo'n toffe hit erbij, waar je weer helemaal terug in die tijd. Dus dank voor je bijdrage, René. Eens even kijken, Samantha. Ja, Samantha die heeft wat sexual healing nodig. Althans, uit haar appje blijkt dat ze heel graag Marvin Gaye wil horen. Dus nou, die pak ik er zo dadelijk eventjes bij. Eerst nog naar, dat is toevallig, weer een Leon.
2: Hoi Dennis, ik zou graag Tower willen horen met See You Tonight. Dat is een hele mooie Leidse band uit begin jaren 80. Uit de stal van Catapult. Ook wel voor Rubber Robbie. Jeugdsentiment. Groetjes, Leon. Hoi.
1: Ethisch en Aids. Radio 10.

0: ga ik meteen even naar Vincent. Vincent, goedenavond.
1: Hoi Dennis. Ik heb er een gevonden die je eigenlijk nooit hoort op Radio 10. Volgens mij is het een nummer van 1981. Maar ik weet het niet zeker. Als het nummer uit de 80's is, zou je dan Elvin Stardust willen draaien met Pretend? Dank je wel.
0: Ja, dat is wel even een dingetje natuurlijk, hè? Ja. Uit welk jaar komt Elvin Stardust met Pretend? Jeumig, way back. Vorige eeuw. Ja, tuurlijk, alles uit de jaren 80. Ja, dan haal ik toch eventjes Mr. Top 40 erbij. Erik de Zwart. Erik, ja, welk jaar is het?
2: 1981.
0: Ah, kijk toch. Nou, goed nieuws, Vincent.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting. On
5: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste dieren.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl. 80's
8: at
7: 8.
8: Dennis Verheugd.
9: De grootste.
10: Hey Dennis, goedenavond met Rob. Een echte 80's hit, Mai Tai, What Goes On, wordt veel te weinig gedraaid. Dankjewel.

0: Ik hele fijne feestdagen.
1: 80's Guilty Pleasure.
2: Inmiddels 11 minuten over 8:30 in de 80's en 8's. Ja, vroeger vroeg je aan je moeder of je nog even naar buiten mocht. Hè? Of je misschien een uurtje langer op mocht blijven. Ja, tegenwoordig bel je haar misschien eerder met de vraag hoe lang de gehaktballen nog goed blijven in de koelkast. Sommige dingen veranderen gewoon nooit, hè. En precies daarom is de titel van dit liedje zo herkenbaar. Want hoe oud je ook bent, soms denk je toch nog steeds... ik zal het even aan mijn moeder vragen. Of hoe had mijn moeder hierop gereageerd? Tijd voor een fijne Guilty Pleasure die al jaren een glimlach op heel veel gezichten tovert. Hier is Bloem.
1: 80's Guilty Pleasure.

0: Perfecte keuze voor de vrijdagavond, Rob. Niks aan geloven, hoor. Hey, top dat je me aanvroeg in de EDCD, dankjewel. En ja, dan zit het er eigenlijk voor deze vrijdagavond alweer bijna op. Zo dadelijk hoor je hier Jan Paul met de mooiste classics uit de top 4000. Heel veel plezier met hem. Morgenavond bij Wouter. Nieuwe EDCD. Voor nu nog even twee fijne uitsmijters. Ja, Shirley wil Julian Lennon horen met Too Late for Goodbyes. En ik heb hier ook nog Thijs. Thijs, waar ga jij voor?
1: Paul Simon met You Can Call Me All. Dat is een leuke meezinger vanuit de jaren 80. Precies zijn, ik heb het opgezocht in 1986. Je kunt gewoon een hartstikke leuke meezinger. En de clip is ook gewoon hartstikke leuk. Fijne avond.
0: Ja, zeker. Fijne avond. 80's and 8.
2: Radio 10.

0: niet tot de volgende keer.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze. In een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met de

0: ASM-ballen. Nu al zin in morgen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Radio. Van 9 uur.
6: De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko, in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wil ontslaan. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Radio 10.

0: Chris Isaak. Hij beleeft een zwoele vrijdagavond met Wicked Game. Afgelopen jaar op 624 in de grootste hitlijst aller tijden.
1: Top 4000 Classics.
0: En je hoorde hem in de Top 4000 Classics op de vrijdagavond hier bij Radio 10. Een hele goede avond, goed dat je erbij bent. Mijn naam is Jean-Paul. Ik zou zeggen, stoel achterover, voetjes op tafel, glaasje in de hand. Ga er maar lekker voor zitten, want de komende 3 uur zit vol met het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden, de Top 4000. Maar ja, als je in de auto zit, hè, dan laat dan even die voeten omhoog en dat glaasje maar zitten. Maar ook dan, evengoed, wordt het genieten. Zometeen gaan we naar het paradijs. En wie ons daar mee naartoe neemt, dat hoor je zo. Ook The King of Rock'n'Roll die komt eraan met een liedje dat Willy Alberti ook ooit zong. Hoe dat zit, dat ga ik je vertellen. En eerst een liedje waarvan de songtekst op papier je niet meer binnen 1 dag hoeft te bereiken anno 2026. Want PostNL mag er tegenwoordig 2 dagen.

Ja, de top 4000 is natuurlijk al het paradijs der mooiste muziek aller tijden. Maar het paradijs komt ook regelmatig in de liedjes voor. Hè? Bijvoorbeeld Another Day in Paradise van Phil Collins. Bird of Paradise van Snowy White. Paradijs van Frank Boeien. En deze dus ook. Paradise van Coldplay, die je hoorde net. En ja, alles staat erin in die top 4000. Chris Martin, de zanger van Coldplay. Hij was natuurlijk de man die de veelbesproken halftime show tijdens de finale van het WK voetbal heeft georganiseerd. Hij heeft ook de artiesten daarvoor uitgekozen. Madonna, Justin Bieber, ze waren er allemaal. BTS. Nou ja, ik denk dat Lionel Richie de muziek van Coldplay voorlopig even overslaat. Die heeft er een bittere nasmaak in overgehouden. En zometeen hoor je Elvis met een liedje dat later door Peter Koelewijn naar het Nederlands is vertaald. En ook nog door Willy Alberti.

0: 17 keer stond hij afgelopen jaar in de top 4000. Elvis Presley. En ja, dan hadden we nog twee andere Elvis, hè? Weet je ze nog te raden? Ja, Costello en Crespo. Elvis Costello en Elvis Crespo stonden ook in de lijst. Zometeen een echte klassieker die onlangs door rapper Eminem werd gebruikt in zijn meest recente hit Houdini. Je hoort het waarschijnlijk al, hè? Abracadabra, ja. Het origineel van de Steve Miller Band, hoor je zo.
1: Ja. Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer, 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Het is Barry White in de Top 4000 Classics. En Just The Way You Are afgelopen jaar terug te vinden op 1656.
1: Top 4000 Classics.
0: Terwijl de temperaturen de afgelopen dagen nog best wel behapbaar waren, is er ondertussen een nieuwe zomerse periode in aantocht. Hè? In het midden van de komende week gaan we weer richting die 30 graden. Nou, om de zomer alvast een beetje in huis te halen, hoor je dadelijk het tropische Lambada van Kaoma in de Top 4000 Classics. En eerst een liedje uit de ziel van Bruce Springsteen. Want toen hij namelijk de volgende klassieker schreef, was hij net gescheiden van zijn eerste vrouw. Ja, dat is heftig natuurlijk. Maar goed, heel lang zat hij niet alleen op de bank. Want al snel kwam dus een tweede echtgenote. En die zingt dan ook alweer mee op het liedje dat je nu gaat horen. En zo werden die wonden snel geheeld. Ik heb het over Human Touch. Afgelopen jaar op 2550. En nu in de Top 4000 Classics. You and

van Kaoma. En zit je nu thuis op de bank en denk je van, poch, ik heb toch wel weinig aan lichaamsbeweging gedaan. Nou, stap met links opzij, zet je rechtervoet naast je linkervoet, maak een draaiende heupbeweging, stap dan naar rechts, zet je linkervoet erbij en draai daarna weer je heupen. En hoppa, je hebt zojuist de lambada gedanst. En nou, toch weer even bewogen. Nou, ja, om echt calorieën te verbranden moet je dit wel een half uurtje aanhouden. Hè? Maar goed, die tijd hebben we niet, want we moeten gewoon door met het mooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Ik ben nu de dame die zomaar de vrouwelijke Richard Krajicek had kunnen worden. Want in haar jeugd speelde ze namelijk tennis op behoorlijk hoog niveau. Op haar 15e kon ze zichzelf plaatsen voor Wimbledon. Nou, uiteindelijk ging dat door blessures niet door. En richtte ze zich op een muzikale carrière. En dat deed ze ook niet geheel onverdienstelijk. Onder andere met deze cover van Bryan Adams. Zijn versie stond in de afgelopen editie van de Top 4000 op 712. Ja, en de uitvoering van Doe, die kwamen we tegen op 2491. En hoor je nu het prachtige Heaven.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
10: De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. Twee grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu één grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Bruls spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt terwijl het onderzoek nog loopt. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Radio 10.

0: op één na hoogste van 7 noteringen voor Aerosmith in de lijst afgelopen jaar. I don't want to miss a thing.
1: Top 4000 classics.
0: Ja, nog tot middernacht kun je je ogen sluiten. Want het draait alleen maar om de allermooiste klanken uit de grootste lijst aller tijden. Mijn naam is Jean-Paul. Wat goed dat je erbij bent. Het overigens niet in slaap vallen, hè, met ogen dicht doen. Dat zou zonde zijn. Want dan mis je namelijk Pink met Family Portrait. Komt eraan. En ook dansmuziek uit Nederland die in het buitenland hoge ogen gooide. Hoe dat zit, vertel ik je zo. Maar eerst nog even terug naar die family waar Pink het over zingt. In de volgende top 4000 klassieker zitten namelijk ook familiebanden. Stevie Wonder die schreef Signed, Sealed and Delivered naar aanleiding van een idee van zijn moeder. Want ja, je weet het, ideeën van je moeder die zijn altijd goed. En dat was in dit geval ook het geval. Stevie zag het wel zitten. Nou, een beetje flauwgrapje. Maar goed, als dank zette hij haar ook bij de schrijversrechten, waardoor ze er ook nog een appeltje voor de doorstaan overhield. Stevie Wonder, nu

schreef het namelijk als gedichtje toen ze pas 9 jaar oud was. En ja, haar ouders uit elkaar gingen. Dat was de aanleiding. Nou ja, ze nam het uiteindelijk op toen ze 21 was. En zelf zegt ze daarover: ik heb een beetje de gewoonte om dingen lang te laten liggen. Nou ja, goed. Wat in het vat zit, dat verzuurt niet, hè? En ik moet zeggen, ik heb er überhaupt respect voor dat ze dit schreef toen ze 9 was. Ik bedoel, ik kon toen net mijn achternaam schrijven. Ligt ook wel een beetje aan mijn achternaam trouwens. Hey, Nederland staat sinds jaar en dag bekend om 2 exportproducten. Drugs en dansmuziek. En tegenwoordig toeren grote Nederlandse DJ's als Afrojack en Martin Garrix en Armin van Buuren de wereld over. Maar ook in de jaren 70 en 80 waren we, Nederland, al heel groot in de dansmuziek. Met dit toch wel als voorbeeld. Spargo, ze haalden de hitlijsten in onder andere België, Duitsland en Zweden met deze. You and Me, afgelopen editie hun hoogste van 3 noteringen. En hoor je nu in de

Ja, er galopperen heel wat paarden door de grootste hitlijst aller tijden. Je hebt bijvoorbeeld The Wild Horses van Gino Vannelli. The Crazy Horses van The Osmonds. Of Who's Gonna Ride Your Wild Horses van U2. En zojuist hoorde je het naamloze paard van Amerika, A Horse With No Name, afgelopen jaar op 25 in de top 4000. En de top 4000 classics gaan zo verder met onder andere een liedje dat je aan kerstavond zou kunnen doen denken. Hoe dat zit hoor je zo.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Jan-Paul Grotendraast. Aan het begin van je weekend en misschien wel tijdens je vakantie. De Beach Boys zometeen naar Human League. En Don't You Want Me.

0: en heel even was het weer kerstavond. Natuurlijk het themaliedje van de All You Need Is Love kerstspecial. Maar vooral de allergrootste klassieker van de Beach Boys. God Only Knows.
1: Top 4000 Classics.
0: Nou, mocht je al helemaal klaar zijn met de zomer en toe zijn aan kerst, ik heb het even voor je uitgerekend. Het is toch 154 dagen tot kerstavond.
2: Ja.
0: En dan nog beter nieuws. Tegen die tijd heb je de top 4000 alweer kunnen horen. Dat is leuk. Nog tot middernacht. Het allermooiste uit de meest recente editie van de grootste hitlijst aller tijden. Met nu een band die na 10 jaar pauze weer op de planken staat. En dan heb ik het over The Scene. En nou ja, je weet het waarschijnlijk wel. Ik hoef het je niet te vertellen dat Tae Lau ons helaas al jaren ontvallen is. En nou, tot deze lente heeft de band nooit meer opgetreden. Maar ze hebben dus een nieuwe leadzanger. En ze treden volop op overal. En die nieuwe leadzanger die zou je kunnen kennen van deze Top 4000 Classic.
3: Ja, we dit hoor. Ja, we dit hoor.
0: Ja, Siep van de Ploeg, van De Kast. En daar blijft hij overigens ook gewoon in zitten, in De Kast. Hij klust eigenlijk gewoon bij als zanger van The Scene. En deze zomer geven ze nog optredens in België. En in het najaar beginnen ze aan een clubtour. Nou, deze zal die avonden niet ontbreken. Blauw, afgelopen editie op 986 in de top 4000.

Kees Williams en Let's Hear It For The Boy in de Top 4000 Classics. En het is muziek uit een film, hè? En daar hebben we er best wel wat van in de lijst. En dit is er dus ook eentje. Die zat namelijk in de soundtrack van de film Footloose. En daarin ook die bekende van Kenny Loggins, inderdaad, met Footloose. Staat ook in de Top 4000, want je weet het, alles staat daar gewoon in. Tijd dan nu voor de vrouw die de komende periode geen regendansje gaat doen. Want ze geeft namelijk een hele reeks aan openluchtconcerten. Die heeft ze op de planning staan. Ja, dan wil je natuurlijk het zonnetje bij hebben. Ze doet onder andere Amstelveen, Amersfoort, Bloemendaal, Ommen en Heeswijk Dinter aan. Het is wel zo goed als uitverkocht. Dus als je haar nog wil zien, dan moet je snel zijn. Ik heb het over Ilse de Lange. Dit is een van haar 10 noteringen in de grootste hitlijst aller tijden. So incredible.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Radio 10.

0: ver voordat het een tv-zender was, was TLC vooral een muziekgroep, hè? Een meidengroep. En die hoorde je zojuist met een grote hit Waterfalls bij 10.
1: Top 4000.
0: Classics. Ja, goedenavond. Jan-Paul hier. Nog tot middernacht staat de kluis met het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden hier geopend in de studio. En ja, daar pak ik zo nu en dan wat moois uit. En misschien heb jij ook wel een favoriet. Iets wat jij het allermooiste vindt uit die top 4000. Laat het even weten. Reageren kan altijd via de app van Radio 10. Ja, over mooie dingen gesproken. Zometeen Beautiful Day, YouTube. En je hoort een zangeres die een moment beleefde dat mooier was dan wanneer ze de 7 wereldwonderen zou zien. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar eerst de man die onlangs in de tuin van Paleis Soestdijk stond. En nee, het was niet de tuinman. Hij gaf daar gewoon een concert. En dan heb ik het over Tom Jones. Hij speelde natuurlijk zijn klassiekers. Sex Bomb, It's Not Unusual, Delilah natuurlijk. Maar deze ontbrak helaas. Nou, goede reden om hem weer eens te draaien. She's a Lady in de top 4000 Classics. Sir Tom.

U2, Beautiful Day, in de top 4000 classics uit het jaar 2000 was dat. Ja, toch wel een vooruitstrevend liedje. Het werd namelijk gemaakt in de tijd dat het internet zijn grote doorbraak beleefde. Sterker nog, het was een van de allereerste liedjes die je online kon downloaden van de toen nog gloednieuwe website U2.com. En dat was daar gewoon gratis te beluisteren, nog voordat het uitkwam. Eigenlijk als promotie voor de website. Artiesten die zouden daarna wel heel snel ervan terugkomen om hun muziek gratis aan te bieden. Goed, muziek luister je natuurlijk het allerlekkerst op de radio via Radio 10. En zeker als zeker deze vrijdagavond, hè, met het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Met nu een notering van een band die afgelopen jaar 18 keer in de lijst stond. Onder andere met een liedje dat Stevie Nicks medeschreef over een speciaal moment. Dat het allermooiste in haar leven zou blijven, zelfs al zou ze de 7 wereldwonderen zien. Nou, het scheelt een hoop reizen. Gewoon de komende minuten genieten van het liedje waar het om gaat. 7 Wonders bij Radio 10.

0: Leo Sayer in de top 4000 classics. Thunder in my heart. En ja, goed onweer. Ja, de ene is er bang voor. De andere die vindt het machtig mooi. In 2026 heeft het tot nu toe op 47 dagen ergens in het land geonweerd. En de drukste dag in de lucht, dat ligt nog niet eens zo heel ver achter ons. Dat was op 28 juni. Ik kan me dat goed herinneren. Het ging echt flink los op dat moment. Ja, mocht je het hebben gemist, de zomer is nog hopelijk lang en heet. Dus wie weet wat nog allemaal komen gaat. Zometeen een top 4000 classic over iemand op een motor. En het is niet normaal met Oerend Hart. Nou, waar ik het wel over heb, dat hoor je zo. En ook Paul Young komt eraan.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
17: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
24: Müller-melk, the moo you can't resist.
25: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Het is de vrijdagavond van Radio 10. Cliff Richard, die komt er zo meteen aan. En eerst Paul Young.

Een van de drie noteringen van Sir Cliff Richard in de top 4000 van afgelopen jaar. We Don't Talk Anymore. Ja, voor iedereen die nog zin heeft om een dansje te wagen zo vlak voor middernacht, dan is Donna Summer onderweg met This Time I Know It's For Real. Ja, en eerst een liedje dat begin dit jaar nog door Ahoy Rotterdam schalde. Want daar waren de afscheidsconcerten van The Golden Earring. En Going to the Run werd ook gespeeld. Ja, prachtig liedje. De tekst is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ed Wijnhoff. Dat was een bevriende Hells Angel van de band uit Haarlem. Ja, hij kwam om het leven bij een motorongeluk, waarna Barry Hay als eerbetoon de tekst van Going to the Run schreef. Afgelopen jaar op nummer 214 in de top 4000 en nu te horen in de top 4000 Classics op de vrijdagavond bij Radio 10. Golden Earring. I could

0: op 1 na hoogste van Donna Summer in de lijst van afgelopen jaar. This Time I Know It's For Real stond op 246.
1: Top 4000.
0: Classics. Ja, alleen State of Independence, hè, die stond net wat hoger. Maar die pakken we een andere keer er weer even bij. Hey, morgenavond om 9 uur dan gaat de kist met al die prachtige parels weer open. En dan ook dan hoor je weer 3 uur lang het allermooiste uit de lijst met de Top 4000 Classics. Ik spreek je maandag weer met de zomerochtendshow samen met Kimberly. En heb ik nu nog de man voor je die afgelopen weekend toch wel opviel tijdens een interview rond de WK-finale. Want toen vloog er iets uit zijn mond. Maar na die het onbedoeld op zijn voorhoofd plakte. Dat was een beetje gek moment. Geruchten gingen natuurlijk meteen weer los over eventueel drugsgebruik van deze man. Maar volgens de zanger zelf gaat het om de restanten van een nicotinetablet die hij net daarvoor had ingenomen. Weet dat het ook weer. Ik heb het over Robbie Williams en je hoort hem nu met The Road to Mandalay in de top 4.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je

0: De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
1: Radio 10.

0: Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis, die waren toegezegd door de vorige president, Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3. Maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
1: Radio 10.

0: van 10.
1: Radio 10.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?

0: De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnenblijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
1: Radio T.